Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapens de boze doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Petros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: En zo werd het maandagmorgen. Goedemorgen.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten Eclipse-brillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer Eclipse-brillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, goedemorgen. Ik zag ze alweer voorbij rijden. Al die mensen die toch in die witte werkbusjes voorbij moeten komen. Vrij snel, omdat ik kennelijk toch te langzaam reed. Ja, ik was nog even op mijn gemak om me heen aan het kijken. Het is een nieuwe dag. Het is deze 10e augustus. De dag waarop ik dan weer de komende 3 weken bij Sterren NL mag zijn. Tieners is er ook bij. Weliswaar is hij nog bezig met allerlei zaken die waarschijnlijk belangrijk zijn voor de inwendige mens.
4: Goedemorgen.
2: Hallo. Ja hoor. En Marcel de Vries, ja, die hebben wij uitgezwaaid. Ik heb afgelopen zaterdag nog heel even contact met hem gehad. En hij liet me weten dat in de vakantieperiode heel veel mensen heel graag luisteren naar de Nederlandstalige muziek. Dus iedereen is van harte welkom. Mocht je in je tentje zitten, mocht je in een hotelkamer zitten of waar dan ook, laat gerust iets van je horen. Want hoe weten de mensen ons te bereiken, Tieners?
4: Ja, de NPO Luister-app, Rick.
2: Ja, goed zo. En kijken we even naar de weg. Zien we daar problemen? Nee, we zien geen enkele vorm van probleem. Dus wat dat betreft, we kunnen beginnen. Het is vakantietijd, dus laten we volop genieten van de vrijheid die we hebben.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Goedemorgen, daar gaan we dan weer. Oh, heerlijk, man.

0: bijzondere goedemorgen. Meneer Van Veldhuizen en natuurlijk Tinia Schoonheid. Yo, welkom terug op het fort. Het fort van de Nederlandstalige muziek. Dus dat gaat weer helemaal goed komen. Onze klaproos Marcel, die geniet van zijn welverdiende rust. Ja, hij wordt een dagje ouder. Hè?
1: Zeker.
0: Dus even een kleine siesta. Hey, wij zijn weer op weg naar het golfbandje. We gaan eens even een lekkere spuitbehandeling geven.
1: Spuitbehandeling?
0: Dat klinkt goed, hè, Van Veldhuizen.
1: Ja. Ja.
0: En het is hier 16 graadjes boven de snorkel. Clubje, het wordt een moutig weekje. Dus smeren en hydrateren. Ik zeg, Titon maar weer afknijpen. En droog zwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
1: En dat is hij.
2: En je rolt weer uit je bed.
1: Tenzij je vakantie hebt natuurlijk.
2: Dan is

0: in de morgen. Ja, het is even niet anders. Jazeker. Oeh. Zo blij om iedereen er weer gezond bij te zien. Want Tinus, wij hebben ook afscheid genomen van elkaar 4 weken geleden.
1: Ja.
0: En ja, dat is misschien heel raar, maar je hoort heel veel nare dingen tijdens je vakantie. Vakantie is eigenlijk het moment om te ontspannen, om leuke dingen te gaan doen.
1: Ja.
0: Lachen en dat soort zaken. Maar dan lees je dan weer berichten over mensen die helaas niet meer thuiskomen. Dus ik ben blij dat iedereen er gewoon bij is en dat ze allemaal kunnen luisteren. Dus wees welkom allemaal. Ik heb ooit nog eens een keer een schooljuf horen zeggen: jongens, ik ben zo blij dat ik iedereen weer zie. En ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen. Stel je voor, als juf dat niemand er is. Zeg eerst even maar het nieuws van dit moment. De droogte in Nederland loopt steeds verder op. De delen van Noord- en Zuid-Holland, daar is het neerslagtekort binnen begin augustus zelfs groter dan tijdens het extreme droogtejaar van 1976. Waterschappen nemen daarom maatregelen om zoveel mogelijk zoet water vast te houden. Experts waarschuwen dat zulke droge periodes door klimaatverandering steeds vaker zullen voorkomen. Is dat alarmisme of niet?
1: Wat?
0: Is dat alarmisme? Dat ik iedere keer als ik een berichtje moet voorlezen, ik iets moet zeggen over klimaatverandering.
1: Ja, geen idee.
0: Of is dat serieus iets waar we mee rekening mee moeten gaan houden?
1: Ik ben niet zo bezig geweest met het nieuws, eerlijk gezegd.
0: Nee, dat boeit je gewoon helemaal niet. Zolang er maar water uit de waterkraan komt, vind
1: ik dat. Nou ja, dan vind ik, als we lang maar kunnen drinken, dan vind ik dat
0: wel. Ja.
1: Maar goed, ik snap de boeren wel en de tuinbouwer. En weet ik van mensen die water nodig hebben voor hun gewassen, dat niet zo.
0: Ja, dat is lastig. Maar je mag dus helemaal niks. En de dijken staan op instorten. En we krijgen een wilnis deel 2. Maar ja, dat zal je ook niks zoveel zeggen. 2000 zal het is geweest, 2003. Dat die dijk in wilnis doorbrak. Niet meegekregen waarschijnlijk.
1: Het was ik 4, Rick.
0: Oké, okay, sorry.
1: Ik was nog niet met dijken bezig in mijn leven.
0: Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 eclipsebrillen uit de verkoop gehaald. De webshop kan niet garanderen dat deze brillen veilig genoeg zijn om woensdag naar de gedeeltelijke zonsverduistering te gaan kijken. Ach ja, ik zag Donald Trump nog een keer kijken naar zo'n zonsverduistering. Die deed het zelfs zonder. Hoe debiel ben je dan? Eclipsebrillen gelden als beschermingsmiddel en moeten daarom aan strenge veiligheidseisen gaan voldoen. Nou, dat zijn de zaken die ons aan bezighouden. 12 augustus, toch, is het? De zonsverduistering?
1: Ja, overmorgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zat in Spanje natuurlijk. En daar is hij voor 100% verduisterd. Ik geloof dat wij hem voor een 90 plus krijgen.
1: Ja, zoiets, ja. Een paar procentjes missen we.
0: De laatste keer dat ik hem heb meegemaakt was 1999. Hoe oud was jij toen?
1: Toen ligt eraan welke maand het was. Maar ik was er pas in maart in 99.
0: Oké, dat was je paar maanden.
1: Ja.
0: Toen is dat ook, heeft het ook plaatsgevonden. En dat is best een hele rare gewaarwording. Maar je hoort ook gewoon, de natuur gaat ineens veranderen. Hè? De natuur is heel afhankelijk van het zonlicht. En je hoort op een gegeven moment alle vogeltjes stil worden.
1: Okay.
0: En toen was ineens kwam de zon weer terug. Omdat de maan die zit er dan precies tussen. Ja. Hè? Dus daardoor verduistert hij. En toen die maan weer wegschoof, hoorde je al die vogeltjes weer vrolijk verder fluiten.
1: Oh, wat gek.
0: Maar het werd muisstil. Alsof de natuur meteen zich aanpaste aan dat moment.
1: Ja.
0: En ja, goed, we hadden ook een eclipsebril meegenomen. In Spanje liggen ze namelijk overal, want daar is die 100% verduistering. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Mijn vrouw moest hem meenemen vanuit Spanje. Hier raadt nooit waar hij nu nog ligt.
1: In Spanje.
0: Nee, daar heb je dan wat.
1: Dat zijn van die dingen, ja.
0: Ja, dat is dan weer jammer.
1: Maar hoe was het in Spanje, Rick?
0: Het was heerlijk.
1: Ja?
0: Maar
1: heb je het niet warm gehad?
0: Nou, nee, ik heb het hier eerder warmer dan daar.
1: Oh, nou, ik was in Italië, maar daar was de laatste paar dagen was ik toch wel blij dat ik naar huis toe ging.
0: Ja, nou, maar goed, dat heeft ook alles te maken met of de vochtigheid bij jou blijft hangen of niet.
1: Ja, het was bij ons wel een beetje te gek. Het was 37 graden aan het Gardermeer en gelukkig geen hagel gehad dit jaar, maar.
0: Nou, maar je hebt de Adriatische Zee en je hebt de Middellandse Zee en daartussenin zit jij en de bergen liggen aan de bovenkant.
1: Ja.
0: Dus ja, dat maakt altijd een bommetje aan vocht. En zolang het niet vochtig is, dan is het over het algemeen wel lekker
1: toeven. Dan is het nog wel te doen, ja.
0: Dat is heerlijk, ja. En jij?
1: Ja, ik heb het heerlijk gehad. Eerst natuurlijk naar de Zwarte. Nou ja, ik moet wel zeggen, toen wij hier afscheid van elkaar namen, toen begon ik mijn vakantie heel vrolijk. Alleen, ik ben hem toch heel verdrietig
0: Wat is
1: begonnen.
0: Met de hond gebeurd?
1: Nou ja, echt, die vrijdagmiddag is zeg maar mijn lieve Pipje nog ingeslapen.
0: Nee!
1: Ja, dus de vakantie was niet heel leuk begonnen.
0: Ja.
1: Maar goed, daar zijn we inmiddels alweer allemaal overheen. Het was allemaal heel verdrietig.
0: Dat was mijn tweede vraag, maar goed.
1: Pipje is er niet meer, lieve mensen.
0: Oeh.
1: Nee, hij is ingeslapen en dat was maar goed ook. Want hij was echt heel erg ziek.
0: Hij
1: was niet meer beter te maken. Het heeft €5.000 gekost bij de dierenarts in het ziekenhuis. Maar het heeft niet mogen baten, helaas.
0: €5.000?
1: Ja.
0: Meen je niet?
1: Ja, we hebben er in ieder geval alles aan kunnen doen om hem te kunnen helpen. Om in ieder geval te proberen om hem nog in leven te houden. Maar het heeft niet mogen baten, helaas.
0: Wat een ellende, man. Wat een narigheid. Nou ja, goed.
1: Maar goed, daarna naar de Zwarte Cross geweest. Natuurlijk lekker op de camping in Italië. En ja, nu zitten we weer hier. 4 weken die vliegen voorbij, joh.
0: Ja, het gaat wel heel erg snel, hè?
1: Bizar.
0: Ik denk dat ik de lange doen over deze komende 3 weken dat ik hier zit.
1: Nou ja, ik denk dat ik over 3 weken ook een vakantie moet nemen, denk ik.
0: Even van die Van Veldhuizen zien af te komen. Nee. Zeg, leuk dat je erbij bent. Laat even weten waar je uithangt. Of je echt nog steeds in Nederland zit. Of dat je misschien ergens op vakantie bent. Hoe dan ook, je kunt ons bereiken via de NPO Luister-app. En dan moet je even gaan naar Sterren.nl. Hè. En dan kun je alles achterlaten wat jij wil. Dus we zijn altijd erg benieuwd. Zijn er al eerste berichten die binnenkomen?
1: Ja, zeker. Ze stromen al binnen.
0: Oké, dan gaan we ze zo meteen even met elkaar doornemen.

0: Rick mag ook hoor, vinden we geen enkel probleem. Zijn er al berichten die binnenkomen bij onze club met wakkere mensen? Heb jij al wat zaken binnengekregen?
1: Ja, er is al genoeg binnengekomen. Onder andere Marcel die zegt, morgen Rick en Tinus, welkom terug van vakantie. We zijn erbij vanuit België. Draai maar even een plaatje van de Heino's. En de groetjes uit Vroomshoop. Groetjes Marcel.
0: Prima.
1: En Norbert zegt, goedemorgen. Hanneke zegt, goedemorgen Rick en Tinia en clubje. Een hele fijne dag vandaag. Marcel die stuurt nog even een fotootje van zijn vrachtwagen nog in de app.
0: Ik vind het een beetje raar. Die zegt dat Marcel reageert, terwijl de show eigenlijk van Marcel is. Dus...
1: Ja, dit is Marcel uit Vroomshoop. Een
0: hele andere Marcel.
1: En hebben we nog een audio-appje van Rick. Ik weet niet of je die in jouw vizier hebt. Van Jesper bedoel ik, Rick.
0: Van Jesper? Van wie is nou?
1: Van Jesper bedoel ik.
0: Ik
1: moet ook eventjes weer inkomen, hoor, Rick.
0: Ja, Jesper, kom nou weer, jongen.
2: Tinia en Clubpie, goedemorgen weer. Ja, mensen, maandag alweer. Morgen lekker rondje wees hardlopen al. Oh, het was wel een beetje benauwd, hoor.
0: Ja?
2: Maar we gaan er weer een mooie week van maken.
0: Dan?
2: En welkom back on stage.
0: Oké.
2: Okay. Ja, jullie vakantie zit erop.
0: Nou.
2: En hopelijk is het leuk geweest. Hebben jullie genoten en opgeladen voor weer een werkweek. Mensen, werk ze en ciao de bakkoe.
0: Ik moet sowieso wel even nadenken hoe werk er precies uitziet. Dus ik ben vanochtend weer even aan het kijken hoe zat het allemaal ook alweer. Maar daar kom ik heel snel achter, binnen een uurtje, maak je geen zorgen. Dus je valt heel snel weer in je ouderwetse patroon. En wat heb jij nog meer aanmiddag gekregen?
1: Mika zegt, goedemorgen Rick en Tinia. Ik ben weer onderweg vanuit Brabant richting Apeldoorn... met een bak vol Sinterklaaskoeken. Nou, dat
0: Sinterklaaskoeken?
1: Ja, ik zag het toevallig ook op TikTok voorbij komen afgelopen week... dat bij de bepaalde winkelketen nu ook al Sinterklaas goed al in de schappen ligt.
0: Dat meen je niet,
1: Ja, vreselijk. Ja. En Edje Down Under zegt, goedemorgen en afternoon Rick. Fijne uitzending en 10 jaar nog gecondoleerd met je hondje al. Dankjewel,
0: Edje. Ja, lief. Mitchell, kom er weer, jongen.
3: Mitchell? Goedemorgen Rick en Tinus.
0: Goedemorgen.
3: Hoe was jullie vakantie?
0: Lekker.
3: Beetje goed gehad?
0: Jazeker.
3: Nou, we gaan ook weer klaar, hoor. Hebben we wel zin in vandaag?
0: Nou, ik hoor het.
3: Een frisse tegenzin, gaan we weer aan de slag.
0: Ja, is duidelijk.
3: Ik zou je misschien eventjes van Nielson, zo kan het dus ook, even in willen gooien.
0: Oké. Okay.
3: Een mooie dag en de groetjes. Toekeloekie.
0: Toekeloekie. Doei doei. Hoi hoi. Jongens, fijn dat iedereen al lekker wakker is en zich even wakker meldt. Dat geeft ons ook weer het gevoel dat we er niet alleen voor staan vandaag. En wat ik ook heel lief vind, wat ik heel leuk vind, mensen doen het gewoon alsof het organisch gaat. Marcel is er gewoon even niet. Die heeft 3 weken vakantie. Geen gezeur, geen gezeik. Welkom Rick. Nou ja, dan voel je ook meteen heel erg welkom. Dus dank jullie wel allemaal daarvoor. En kijken we ook nog even naar de mogelijkheid om een truckerstrek te kunnen plaatsen. Is die aanwezig? Jazeker, de truckerstrek van deze.
1: Ja, zometeen gaan we weer een truckerstrek draaien. Dus wil jij een suggestie doen, dan kan je dat doen in de NPO Luister app. En wie weet draaien we zometeen jouw truckerstrek.
0: Nou, dat lijkt me goed. Ik heb ik heb heel veel mensen gezien trouwens die aan het rondrijden zijn met hun truck. En dat gaat ook gewoon voor dag en dauw. Geen enkel probleem. Dit is Sterre NL. Met nu Ray Benjamin.

0: Tino Martin, altijd vrolijk in de vroege morgen. Ook zo vroeg. En vrolijk in de morgen dan, hè? Jan! Hey, dat is weer dan.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Oh, zo lekker, man. Oh, zo lekker.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, maar als een stekker.
0: Dat is Jan de Weerman, mensen.
1: Jan de Weerman.
0: Wow.
1: Wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
2: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Ik ben er ook weer. En vanochtend neemt de bewolking in het noorden toe. Plaatselijk zou een druppel regen kunnen vallen. In het zuidoosten is het zonnig. Temperaturen 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. En hier onze spreuk. Geef begin augustus veel zon. Dan zal het zeker een strenge winter zijn.
0: Huh? Een strenge winter? Waar hebben we het ineens over met z'n allen? Ja, strenge winter. Ik moet er even niet aan denken. Maar ja, dat zeggen ze vaak wel, hè. Het ene uiterste naar het andere uiterste. Dus we gaan het meemaken. Trouwens, deze week, tieners, hebben wij het ongelooflijk warm. Het worden weer plaknachten, kan ik je vertellen.
3: Oei. Na vandaag. Nou ja, ik ben wel wat gewend naar mijn vakantie vorige week, dus kom erop.
0: Ja, had je helemaal geen airco?
3: Ik kwam hier vandaag thuis en we gingen even ergens eten nog bij mij in de buurt. En we zaten daar, het werd een beetje avond en ik kreeg gewoon kippenvel. Ik dacht, gatsje, daar ben ik helemaal niet meer gewend.
0: Nou, ik had het ook. Gisteren, ik ging op de fiets, een stuk fietsen. En ik zag iedereen in korte broek fietsen. Ik dacht mezelf, waarom fietsen deze mensen allemaal in korte broek?
3: Ja, het was gisteren ook 30 graden blijkbaar.
0: Nou, had ik niet veel moeite mee, kan ik je vertellen. Het beviel me prima allemaal. Maar goed, zo zie je maar weer. Als je maar heel even ergens aan gewend bent, dan krijg je dat soort zaken. Heerlijk, heerlijk. Jongens, een absoluut applaus. Voor al die mensen die op dit moment gewoon lekker wakker zijn, die er al bij zijn. Heerlijk, heerlijk. Laat even weten via de NPO Luister-app. Laat even weten dat jij gewoon op dit moment lekker aan het luisteren bent.
4: Vroege vogel.
0: Ja, al die vroege vogels. Wat mogen ze doen op dit moment?
3: Ja, je mag even jouw voornaam sturen in de NPO Luister-app. En dan meld je eigen daarmee per direct aan voor de vroege vogel. En dan kom je misschien daar in de uitzending. Mag je je verzoekplaatje doen en dan krijg je ook nog wat leuks.
0: Dus, kwart over vier stond ik op.
3: Ja, dan ben je er ook één. Iedereen die luistert, dus mag meedoen.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, ja, de zomer is nog lang niet afgelopen, mensen.
5: NPO
6: Sterren NL.
0: En lekkere muziek ook niet.
7: La ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de los mariscos.

0: misschien is het tijd. Ja, maak je niet zo druk. Het is vakantietijd. 13 minuten over 6:30. Goedemorgen. We hadden het even over die zonsverduistering. Toon komt met een vrij heldere opmerking. Toon laat gewoon weten. Joh, luister, iedere avond wordt het toch gewoon zonsverduistering. Dus we maken jullie toch heel erg druk om. Johan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen allemaal. Hier Johan uit Ollebroeke. We gaan weer richting Dronten. Ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. En show Moskwan.
0: Oh, Ollebroekers. Ja, is de gemeente naast mij. Dus ik voel me enigszins verwant met hem. Dus altijd leuk. Hey, goedemorgen.

0: voor Veldhuizen hier. Marcel is met vakantie, voor alle duidelijkheid. Dus eigenlijk is het gewoon een rik in de morgen. Degene met het totale overzicht, vooral ook vanwege die bril van jou. Hè. Bedoel, dan zie ik gewoon dat jij zit te kijken, te speuren, te gluren. Dan denk ik bij mezelf, oké, welke vroege vogels heb jij gescand?
1: Nog een paar. En dan mogen er eigenlijk nog veel meer mensen zich eigen aanmelden voor de vroege vogel.
0: Ja.
1: Want dat kan nog heel eventjes nog, want ik ga zo meteen iemand bellen. Dus wil je nog meedoen met de vroege vogel vandaag? Wil jij de vroege vogel zijn? Dan moet je nu even naar de NPO Luister-app. En dan kun je daar even je voornaam in sturen. En dan, dan is dat je ticket om geselecteerd te worden zometeen. Dus doe dat nog even gauw.
0: Alleen dus je voornaam?
1: Ja.
0: De rest interesseert ons geen bal. Nee.
1: Dat vragen we dadelijk wel.
0: Dat komen we zo meteen. En die truckerstrek, hoe zit het daarmee?
1: We hebben vandaag ook een truckerstrek inderdaad. En daar hadden we wel een paar mensen wat leuks ingestuurd van Henk Wijngaard. Dus dat kunnen we zo meteen nog wel even doen.
0: Oké, Sylvia zegt, ik luister gewoon thuis. Was weer eens vroeg uit mijn bed, dus lekker het huisje schoonmaken. Echt, ik weet heel veel dingen te bedenken als ik 's ochtends vroeg wakker word. Maar het huisje schoonmaken. Maar hoe vaak ik dat niet tegenkom in de zomermaanden. Dat als je heel vroeg weggaat, om 6:30 bij diverse mensen de ramen van de slaapkamers openstaan. Het beddengoed al buiten, het raam hangt. Ja,
1: ja, heerlijk. Ja, het is nu nog natuurlijk lekker koel natuurlijk.
0: Ja, vind je het lekker?
1: Ja.
0: Oké, nou goed. Doe maar en laat even weten dat ook jij... Dat jij erbij bent en dat het allemaal gezellig is. Oh, ik hoor net een truckerstrekker door.
1: Ja, ik heb er eventjes wat bij gepakt. We kunnen Thomas Pul eventjes erbij pakken. Want die heeft Containersong van Henk Wijngaard ingestuurd.
0: Oké.
1: Dus die kunnen we wel even draaien als truckerstrek vandaag.
0: Oké, dus je gaat me nu gewoon heel even...
1: Ik zet jou even aan het werk.
0: Even keihard aan het werk. Oké, de Containersong zei je?
1: Ja. Die gaan we draaien vandaag, dan wordt het truckerstrek.
0: De truckerstrek. Geen verder entourage, gewoon rammen met dat ding?
1: We hebben natuurlijk ook nog even onze superleuke jingle natuurlijk.
0: Ik wilde net zeggen, want het zou wel zonde zijn. Ja, mensen. Want er zijn natuurlijk heel veel truckers die luisteren.

0: Nou, we hebben er genoeg binnengekregen, die vroege vogels. Tijd om eens eentje te gaan bellen. Eens kijken wie er vandaag uit de veren komt. Ik laat het helemaal aan jou, Tinus.
1: Ja, we hebben vandaag Marco aan de lijn. En Marco komt uit Drongelen en is een vrachtwagenchauffeur.
0: Hoe verrassend. Goedemorgen, Marco.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Er zit een lichte G in, maar niet een overtuigende lichte G. Waar kom je vandaan?
2: Ja, ik woon in Drongelen, maar oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Holland.
0: Oké. Okay. Nou ja, Drongelen, dat is toch het land van Heusden, de Altena die kant op?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, is eigenlijk net geen Noord-Brabant, zeggen ze wel eens, hè?
2: Ja, net wel, hè?
0: Ja, het is het net wel, maar het is een ander soort Noord-Brabant dan de rest van Noord-Brabant. Er zit ook qua geloof zit het heel erg anders daar, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus het is allemaal net even anders. Het hoort weer net iets te veel bij Gelderland, dat zal het zijn. Hé, wat vervoer jij vandaag?
2: Chips en nootjes.
0: Gadverdamme, je bent lekker.
2: Ja, lekker, hè?
0: Dat vinden we echt heel erg lekker, kan ik je vertellen.
1: Ja, je mag hier wel even een pitstopje maken, hoor, Marco.
2: Ja, ik ben er net voorbij.
1: Oh, heel goed. Nou.
0: Waar moet je naartoe allemaal? Vertel eens even. Wat staat op je boodschappenlijstje?
2: Ja, rondritje door het noorden van het land heen. Emmen en...
0: Oké. Emmen en dat was hem.
2: Ja, Emmen, Drachten en nog wat plekjes daar zo.
0: Oké. En dat doe je dan iedere dag?
2: Iedere dag rij ik rondjes, zeg maar.
0: Rij ik rondjes, oké. Okay.
2: Ja, goed zo. Rondjes.
0: Ja, lekker rondjes rijden. Ik rij rondjes. Lekker. En lekker dan ook Sterren en Nel aan?
2: Jazeker.
0: Net zoals al je collega's?
2: Een aantal wel, denk ik.
0: Een aantal wel, denkt hij. Maar weet hij niet zeker. Nou goed.
2: Ja, mijn zoon sowieso.
0: Jouw zoon sowieso.
1: Kijk, dat is
0: kijk,
1: goed.
0: Dat is goed om te weten. Ja. Luister, de pauken klinken al. Dat betekent dat we graag van jou willen horen. Beste Marco, welke plaat mogen we voor jou draaien als vroege vogel van de dag?
2: Cheerio van Justin de Wild.

0: Petrol, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ruif de slaap uit je ogen, dan gaan we weer.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
4: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
3: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
5: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
3: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is toch mooi, Tinus, dat vooral die vrouwen echt hele mooie dingen doen. Ook weer bij de Tour de France, dat ze echt alle truien te pakken hebben. De groene, de witte en de gele. Het een beetje zitten volgen als zeg maar seksgenoten van Demi Vollering?
6: Ik vind het alleen maar leuk, ja.
2: Ja, toch?
6: Ja.
2: Ja, ik vind het te gaaf dat die beiden gewoon het allemaal even voor elkaar weten
6: te boksen. Alles wat Nederlanders voor elkaar krijgen in de sport, dat vind ik heel top.
2: Echt te gek. Mark met CK op het einde, die zegt... We zijn vandaag vertrokken vanuit Spanje richting Teteringen. Luisteren naar jullie. Heerlijk die muziek en het geklets. Lekker, nog 12,5 uur te gaan. De groetjes van Kim. Maar Kim, ik bedoel, ik ben afgelopen donderdagmorgen vertrokken om, wat was het, 4:15. Ik heb er toch echt 2 dagen over gedaan. Dan kom je wel heel erg uit het noorden van Spanje. Ik zat helemaal in Zuid-Zuid-Zuid-Spanje. Dus het duurde wel even voordat ik bij de grens was. En het vervelende ervan is, als je dan even over de grens bent van Spanje en Frankrijk. Het eerste wat er gebeurt, na 2-3 kilometer, file.
6: Ja, heb ik ook veel gehad, ja.
2: Oh man. Daar word je dan echt helemaal knettergek van. Knetterwous, om het zo maar te zeggen. Kijken we even naar de weg. Natuurlijk, er zijn geen enkele problemen. Ik zal nog heel even op het welbekende refresh-knopje drukken. Kijken of we dan nog iets anders tegenkomen. Nee hoor, het blijft echt volledig rustig op de weg. Dus geniet er vooral van. Het is heerlijk deze tijd van het jaar om lekker te kunnen doorrijden.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Dat is mijn naam. En goedemorgen. We'll be right back.

0: een hele grote wilde gaan worden. En Thomas heeft dalen gekend, maar ook heel veel pieken. En het is altijd weer leuk als je hem dan weer op de radio hoort als je de keus had bij Sterren NL. Goedemorgen. Het is vandaag zonder onze Marcel. Marcel, lekker 3 weken met vakantie. Ik kreeg net nog een leuk berichtje binnen van tramtrucker Inge. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Weet jij dat, Tines? Tramtrucker?
1: Die is chauffeur op de tram, Inge.
0: Heet je dan tramtrucker? Oké.
1: Ja, zo noemt ze zichzelf. Ja, okay. Inge die zit op de tram. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ze op de tram...
0: Ja, het is altijd wel fijn voor zeg maar autistische typen zoals ik, dat je een beetje volledig bent. Dat je zegt, ik zit bij de RTM of de HTM. Of ik, nee, ik zit gewoon bij Amsterdam, zit ik. Hey, morgen Rick, schrijft zij. Leuk jou weer te horen. Ik ben er ook weer bij. En zeker de komende 3 weken. Succes en werk ze, Ricky. Nou, dankjewel, tramtrucker Inge. Maar laat ook even weten waar je dat precies uithangt. Dan zal Tienes dat in de gaten houden. Kijken we even naar het nieuws van deze morgen. Dan hebben wij het verhaal van Nederlanders. Die wonen namelijk helemaal niet zo groot als vaak wordt gedacht. Volgens nieuw onderzoek heeft de gemiddelde Nederlander zo'n 41 vierkante meter woonruimte per persoon. Daarmee zitten we maar iets boven het Europees gemiddelde. En juist onder veel vergelijkbare landen in Noordwest-Europa. Volgens de onderzoekers klopt het beeld dat Nederlanders te groot wonen daarom helemaal niet. Wij pochen vaak dat wij heel groot wonen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja, jij woont nog bij je vader en moeder, dus aan jou kan ik het niet vragen natuurlijk, hè?
1: Nee, zeker niet, maar ik heb het daar zeker goed.
0: Goed voor dus, elkaar, ja. Oké. Okay. Steeds meer kerken in Nederland krijgen een nieuwe bestemming. Jaarlijks sluiten ongeveer 75 kerkgebouwen hun deuren. En daarna worden ze bijvoorbeeld omgebouwd tot woningen, een bibliotheek of cultureel centrum. Soms krijgt een kerk een opvallende functie. Zo zit een voormalige kerk in Arnhem tegenwoordig, daar zit er een padelbaan in. Een padelbaan? Dat is een beetje...
1: Lijkt me wel mooi.
0: Ja, aan de andere kant is het ook blasfemistisch. Ik kan me voorstellen dat als jij gelovig bent opgevoed, dat je bij jezelf denkt, ja, moet dat nou? Ja. Waar ik vandaan kom, daar komen alleen maar grotere en volupieuzere kerken komen.
1: Bij mij ook, ja hoor.
0: Echt
1: ongelooflijk. Hier hebben die kerken nog steeds de kerkfunctie. Ja.
0: Nou, echt wel. Vandaag begint het EK Atletiek in Birmingham. Tot en met de 16 augustus strijden de beste atleten van Europa om de medailles. Vanavond komt meteen meerdere Nederlanders in actie. Zo lopen Nadine Visser, Maaike Tina Lim en Mira Groot, de 100 meter horde. En staat Mahadi Abdi Ali, blijft een bijzondere naam. Mike Foppe en Tim Verbaandert aan de start van de 5000 meter. Dus dat gaat allemaal gebeuren in Birmingham. Zometeen spelen we ook weer een nieuwe ronde van The Battle. Dan moeten jij en ik het tegen elkaar op gaan nemen.
1: Ja, heb je een beetje verdiept weer in de muziek, Rick? Heb je een beetje nagedacht over de laatste week dat wij samen hebben gereden? Want ja, dat ging natuurlijk niet zo goed, hè?
0: Oké. Dat ging niet zo goed als in dat jij alles hebt gewonnen.
1: Ja, ik heb iedere dag gewonnen. Ja. En dat streven heb ik nu zeker weer de komende 3 weken. Maar ja, ik hoop dat je toch wel even, dat je nu denkt van, ik moet het misschien toch even anders aanpakken.
0: Dat is wel leuk, Tines. Ik zit bijna 41 jaar bij de radio. En jij weet me altijd zo ver te krijgen dat ik bij mezelf denk, ik ben nog maar een prutser, ik ben een beginneling. Wat ben ik toch geknoeierd. Jongen. Maar goed.
1: Qua Nederlandstalige muziek wel, de rest niet.
0: Oh! Terwijl ik best wel heel veel weet van Nederlandstalige muziek.
1: Ja, van de oude muziek, Rick, maar niet van de nieuwe.
0: Nee, ook wel hoor.
1: Maar ik moet zeggen, je hebt net al je liedje doorgegeven. Je maakt nu wel meer kans dan een paar weken geleden.
0: Okay.
1: Dus wie weet ga je vandaag wel winnen.
0: Gekkenhuis. Ja, laat het vooral zo zijn. Jongens, het weer van vandaag. Vanochtend veel wolken in het noorden en midden. In het zuiden is er sprake van volop zon. Later overal meer zon. Het wordt vandaag tussen de 20 en 28 graden. En later deze week wordt het weer gewoon tropisch in Nederland.

0: staat er meteen in, letterlijk. Maar je moet het overdrachtelijk zien natuurlijk. Ook kwam het bier maar uit de badkamerkraan. Door de Pasco Redeker. Altijd dorst, zullen we maar zeggen. Moet je je voorstellen, bedoel je, je mag van bier houden. Maar op een gegeven moment als het uit de badkamerkraan komt... dan heb je toch eens iets van, oh, laat maar zitten. Overigens, ik moet even een verontschuldiging maken aan tramtrucker Inge. Jij zei ook van, het is een vrouw. Maar het is geen vrouw. Het is gewoon een meneer.
1: Oh.
0: Hij zegt, Rick, ik druk onder andere de trams vanuit het altijd mooie Spanje. En dat deel ik met hem, dat gevoel van dat mooie Spanje. Maar daar waar ze naartoe moeten, daar gaat het niet per spoor, maar gewoon op een camion, oftewel een vrachtwagen. Tweede fout, zei hij, er zijn in Nederland 52 mannelijke Inges en ik ben daar één van. Ik ben nu in de buurt van Antwerpen. Vandaag breng ik diverse trams her en der. Ik pak ook wel eens het trammetje bij ons in de buurt... in Spanje. Maar
1: oh ja?
0: dat zijn echt hele luxe, lekkere trams, hoor, kan ik je vertellen. Stuk beter dan die dingen die we in Nederland hebben.
1: Nou, wel ideaal eigenlijk. Ja, om de auto te pakken.
0: Heerlijk is het ook. Ja, en het zijn van die sneltrams, weet je. Dus tussen al die plaatsen rijdt zo'n trammetje. In plaats van vroeger reed daar een spoortreintje. Maar dat ziet er allemaal heel erg leuk en heel erg gezellig uit. Maar goed, goed om te weten. Dankjewel, Inge. En nog een hele fijne dag, man.

0: De battle is aan.
1: Ja, ik heb vandaag weer een leuk liedje. Dit was eigenlijk een beetje mijn vakantieplaatje dit jaar.
0: Oké.
1: Dus vandaar dat ik hem vandaag even in de battle doe. En dat is Joey Nicolai met Tinto de Verano.
0: Tinto de Verano, dat is lekker op zijn Nederlands.
1: Het is Spaans, het is niet Italiaans, ik weet het. Maar dan nog vond ik het wel een heel leuk plaatje.
0: Maar je zegt het ook op zijn Nederlands. Als je dit gaat bestellen in Spanje, dan krijg je niks.
1: Ja, ik hoef gelukkig ook niet te komen in Spanje.
0: Oké, Tinto de Verano, je hoort Joey Nicolai. Hoppa!
2: Met wat olijven en een klein plakje serrano.
0: Nu ga je lekker op.
2: Spaanse gitaren willen we horen, geen piano.
0: Dat is de keuze van onze tieners.
2: Tinto de Verano.
0: Tinto de Verano. En dit is mijn keuze.
2: Want er zijn meisjes die doen in bed tegenzin.
0: Ja, dan ga ik je pakken.
1: Heel goed. Je hebt het geleerd van een paar weken geleden.
0: Jazeker. Het was echt een afdroogpartij van je welste. Dus dat wil ik echt niet meer meemaken. Marianneke van Drukwerk. Want er zijn meisjes die doen het met tegenzin. Nou, laat even weten via de NPO Luisterapp welke jij graag wil horen. Ben jij voor team 10 jaar, dan stuur je 10 jaar. Ben je voor team Rick, dan stuur je gewoon even Rick. Nou, laat me weten. Ik ben erg benieuwd. Heb ik nou ook eens een keer een kans om keihard te winnen van Tinus? Dat lijkt me lekker. Ja, Guus Meeuwers nu trouwens.

0: Dus mocht je deze leuk vinden, stuur dan even Tinia naar de NPO Luister.
1: Je mag even stemmen in het polletje.
0: Oh, polletje?
1: Ja.
0: Polletje. Dat is een polletje, mensen.
1: In de NPO Luister app.
0: Precies.
1: Woe!
0: Wow! Is mijn keuze voor vandaag. Ik ben zo blij met mijn keuze, moet ik
1: zeggen. Ja, ik moet zeggen, het kan nog alle kanten op vandaag.
0: Ik
1: ga er niet te veel over zeggen wat de tussenstand is, want dat kan je zelf zien in de NPO Luister app als je stemt.
0: Ja.
1: Dan zie je de huidige tussenstand en die gaan wij nu niet verklappen.
0: Nee.
1: Maar het kan nog wel eens spannend worden vandaag.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Je hebt de schub onder je kont heeft
2: geholpen. How are you? Hey, ik ga voor Team Rick. Lijkt me wel een lekker nummertje. Ga zo door. Goedemorgen. Fijne uitzending.
0: Ja, oké. Okay. Dit klinkt als iemand die van ver komt, zo te horen. Of was, hoor je dat niet?
1: Dat zou zo maar. Ik heb geen idee. Maar Frans was het toch? Ja,
0: ja, Frans.
1: Wat vandaan komt.
0: Volgens mij komt die Frankrijk, maar volgens mij komt Frans gewoon heel erg uit Canada, volgens mij. Canada. Ja, daar komt hij vandaan, dus dat weet ik dan weer toevallig. En hij is op mijn hand. Haha!

0: Tranquilo, tranquilo. Rustig aan. Het is maandagmorgen, dus maak je niet zo heel erg druk. Overigens, dit afgelopen weekend had hij een groot feestje in Volendam en wijde omgeving. Onze eigen Jan Smit op de radio. En 30 jaar in het vak. Wauw. Ja, is toch niet normaal, man. Die gozer is 40 en gewoon al 30 jaar in het vak. Wow. Die heeft echt een groot feestje gevierd. En hij zegt over 5 jaar doe ik het gewoon keihard weer. Nou, we gaan het meemaken. Ja, er wordt heel veel gestemd. Het is of team Rick of team Tinia. Maar daarvoor is een polletje via de NPO Luisterapp. Mocht je even daar naartoe gaan, dan weet je meteen hoe de zaken ervoor staan. Wie je nog weer extra steun zou moeten geven. Ik vraag me ook wel eens af of Tinus niet gewoon stiekem allemaal mensen heeft en kent die ze dan vraagt. Doe even rond 7:30 gewoon even op mij stemmen. Want het is gewoon toch niet normaal dit altijd. Jongens, het weer van vandaag, dat hebben we wel. Want verkeer is er niet. Er is zo goed als geen verkeer. Dus rammen we meteen even naar het weer. Vanochtend veel wolken in het noorden en midden. In het zuiden is er wel volop zon. Dus dat is lekker. Later overal veel meer zon. Het wordt 20 tot 28 graden. Later deze week gaan we gewoon volle bak weer over die 30 graden heen.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, de nummer 1 van de zomer. Ja, zeker met dergelijke temperaturen.
1: NPO Sterren NL.
3: Hé, maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: kaart aan de battle tussen Tinus en mijzelf. Dan zal ik even na te denken over dingen. Want ik zie ook dat mensen schrijven als... dat is ene Erwin. Alles voor Team Tinia. Dus ja, ik weet niet. Volgens mij heb je een fanschaar opgebouwd waar je helemaal knettergek van wordt.
1: Ook al kom je moet het vooral doen voor het liedje. Daar gaat het uiteindelijk om. Het is gewoon het liedje wat je graag wil horen tegen 8 uur aan, tegen het nieuws aan. En dat is of Tinto De Verano van Joey Nicolai of Marianneke van Drukwerken voor jou, Rick.
0: Ja, maar misschien moet ik eerst even mijn liedje nog een keer laten horen. En dan pas jouw liedje. Misschien
1: dat mag ook.
0: Dat ik het gewoon een keertje omdraai. Dit is mijn keuze.
2: Want er zijn meisjes die doen het met tegenzin. Er zijn meisjes die winnen.
0: Lekker, man.
2: Marianneke.
0: Marianneke van Drukwerk. Mocht je dat leuk vinden, laat het even weten. Er staat een polletje, dus dat kan je het allemaal doen.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ah. En René Vroge hoorde je bij Sterren NL gisteravond ook nog kunnen zien op SBS6 bij Midushi. Wat is dan liefde? Samen met zijn Natas. Jongens, je mag nog heel even stemmen via de NPO Luister-app. Laat even weten voor wie ben jij, team Tinia of ben jij voor team Rick? Mijn keuze is Marianneke. Ik zeg hem even als eerste van Drukwerk.

0: weken geleden deed ik voor het eerst dit radioprogramma. Je moet natuurlijk altijd even inkomen, even weten waar ben ik, met wie heb ik te maken, wat doen onze luisteraars. Dan leer je de bepaalde gewoontes en gedachten. Nou goed, ik deed toen mee met het spelletje, de battle. En ik dacht, nou, dat moet ik van Tine wel een beetje kunnen winnen natuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Maar Tine pakte me gewoon de ene na de andere dag in.
1: Toch moeilijker dan je denkt.
0: Keihard. Ik maakte geen schijn van kans.
1: Maar ik moet zeggen, je bent de eerste van de komende drie weken, ben je goed begonnen. Alleen, toch net niet goed genoeg. Maar je zit wel in de goede richting. Dus dit gaat misschien nog wel goed komen met je, Rick. Maar in ieder geval niet vandaag.
0: Wacht nou even, Hoe doe jij dat bij jou thuis? Ik bedoel, hoe heet hij ook alweer, jouw lieve vriend?
1: Mijn vriend heet Bart.
0: Oké, druk je dan keihard met je duim op zijn hoofd iedere keer? Bart kop houden?
1: Nee luisteren. Hoor, zeker niet.
0: Nee
1: hoor.
0: Hij maakt wel kans van slagen.
1: Ja hoor.
0: Maar ik heb af en toe, dat kan je net doen alsof ik gewoon echt een heel klein jongetje ben. Die gewoon echt helemaal niks van snapt.
1: Ja, maar dat is misschien ook wel een beetje zo.
0: Je pakt me zo hard aan.
1: Ja, nou ja, sorry.
0: Zo in my face.
1: Dit zijn onze luisteraars. Ja, die hebben gekiest.
0: Ik zeg even niks nu.
1: Die hebben gekiest op Joey Nicolai.
0: Goed. Nou, dat is duidelijk dan. Maar voor alle duidelijkheid, doe even de percentages voor het geval mensen denken dat ik echt een lulletje rozenwater ben.
1: Nou, nee hoor, want het is 53% van de stemmen, dus we echt met hakjes over de sloot voor 10 jaar. Maar okay. Dan nog Tinto de Verano, die heeft gewonnen vandaag.
2: Oké! Okay.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ja, glaasje ras mag ook hoor.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
3: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
2: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
4: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
2: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is wel zo dat het heel rustig is momenteel qua verkeer. Maar er wordt wel gezegd en gefluisterd dat de boeren naar alle waarschijnlijkheid op 14 augustus wel eens een keer met een actie zouden kunnen komen, voornamelijk richting Brabant. Dus houd er alvast maar een beetje rekening mee, want de provinciebestuur komt bij elkaar om daar te praten over allerlei zaken die de boeren aangaan. En die hebben dan zoiets van, ja, dan zetten we de trekker ook aan en dan gaan we die kant op. Maar vooralsnog is het rustig in Nederland, dus maak je geen zorgen. Enig probleempje dat ik tegenkom is op de A35. Dat is de weg vanuit Almelo richting Enschede, tussen knooppunt Buren en Enschede-West. Daar staat momenteel 5 kilometer file, 9 minuten vertraging, komt allemaal door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Vind ik altijd wel heel bijzonder. 1 auto stuk en iedereen in de problemen. Dus houd er even rekening mee. Lekker dat je luistert, leuk dat je luistert. Marcel, die is er niet. De komende 3 weken is hij lekker met vakantie. Verdiende hij ook wel een keertje. Mijn naam is Rick van Veldhuizen en ik hoop dat je dat net zo leuk vindt. Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Ja, vooral doen.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Zeker. En dan gaan we dan met z'n allen.

0: vroeg genoeg beginnen.
1: Het is altijd wel ergens op 5 uur de klokken. Goedemorgen, goedemorgen. Het is die ochtendshow van Sterren NL. Mijn naam is Rick van Veldhuizen. En de komende 3 weken ben ik uw gastheer. Een leidje door van alles en nog wat. Maar wat ook leuk is, is als je op vakantie bent. En je hebt zoiets van, ja, lekker een beetje uitslapen. Maar als die aangaat, vind ik het toch wel even leuk om te laten weten dat we er zijn. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Want ook wij vinden het leuk dat we merken dat onze luisteraars er gewoon bij zijn. Dus wat je ook doet, laat altijd even weten. Hey Tinus, hey Rick, wij zijn er ook. We kijken, Art laat weten, goedemorgen. Leuk je weer te horen. Arjan laat weten, hey Rick, goedemorgen, vraag je. Ik heb nog wel eens contact met mijn regionale collega Teun. Een fragment uit de Efteling 's nachts ben ik nooit vergeten. Oh, dit gaat heel diep terug, Tinus. Dit gaat naar de periode dat ik midden in de nacht een radioprogramma maakte en ik een verstekeling heb achtergelaten in de Efteling. En die iedere keer vanuit de Efteling berichtte, terwijl de Efteling gesloten was en de bewakingsdienst naar hem op zoek moest. Maar dan is de Efteling ineens heel erg groot. Dus daar refereert Arjen aan. Dat was erg grappig, kan ik je vertellen. Uiteindelijk heeft hij hier vastgezeten. Dat dan wel. Maar goed, en je maakt dan toch een keer de Efteling helemaal voor jezelf mee. We kijken heel even naar wat er allemaal aan zaken zijn die op dit moment in het nieuws spelen. Door personeelstekorten krijgen kerstverse ouders steeds vaker kraamzorg in een hotel of in een ziekenhuis in plaats van thuis. Deze zomer zijn daarvoor 14 kraamcentra geopend. En dat helpt om toch zorg te kunnen bieden. Maar deskundigen zien ook nadelen. Thuis kan een kraamverzorgende namelijk veel beter zien of alles goed en veilig gaat binnen het gezin. Dus eigenlijk zijn ze daarvoor ook aanwezig, de mensen van de kraamzorg, om gewoon even bij je mee te kijken. Ja, en dan een oordeel te vellen. Maar goed, ik zelf zou ook toch liever willen dat mijn kraamverzorgende toch even bij me langs zou komen. Ik zou het veel fijner vinden in mijn eigen habitat.
2: Nou, mij ook, ja.
1: Als je net een kind hebt gekregen, wil je niks liever dan meenemen.
2: Lekker thuis zijn.
1: En naar huis, ja, dat is toch het leukste. Overigens ben ik wel van het thuis niet bevallen, maar vooral in het ziekenhuis bevallen. Dat is me 2 keer goed afgelopen bij mijn kinderen. Die hadden allebei niet thuis geboren moeten worden, kan ik je vertellen.
2: Ja, was het anders niet goed gegaan?
1: Nou, papa heeft wel puntjes zitten te zweten. Maar die laatste ook, dat is mijn meisje.
2: Ja.
1: Toen dacht ik ook echt van, nou, dit gaat hem dus niet worden. Die wordt gewoon iedere dag opgehaald met het busje en klaar. Zo'n wonder dat ze er toch dankzij de kundige hulp van de mensen van het ziekenhuis goed uit is gekomen. Hemeltje lief, wat heb ik toen ongelooflijk puntjes zitten te zweten. Kan ik je wel vertellen.
2: Ja, dat geloof ik. Nou, op dat moment is het dan toch wel fijn dat toch in het ziekenhuis kan. Dan,
1: ja, hè? En ik had toen net een nieuwe camera gekocht. Dus ik begon alleen maar te lullen over mijn camera, terwijl zij in de soort van recovery room zat. En ja, dat begon dan van, nou, wat zijn haar scores? 3. Nou, bleef maar 3. Ik denk, oh mijn hemel. Ik ga weer meer klikken. Ik heb zoveel foto's van dat moment genomen. Gewoon puur omdat ik gewoon zo ongelooflijk bloednerveus werd.
2: En uiteindelijk ook even niet wat je ermee aan moest. Dus je ging maar foto's en filmpjes maken.
1: Verschrikkelijk was dat. Goed, veel automobilisten negeren een terugroepactie van hun auto. Vorig jaar ging ongeveer 1 op de 3 eigenaren niet naar de garage om een mogelijk gevaarlijk probleem gratis te laten repareren. De Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, wil daarom strengere regels. Auto's met een openstaande terugroepactie zouden bijvoorbeeld niet meer door de APK mogen komen of verkocht mogen worden. Wow. Zo, dat zijn ook krasse maatregelen. En dan hebben we nog het verhaal van K3-zangeres Klaasje. Klaasje Meijer, die heeft tijdens optreden in België dit weekend een schoen tegen haar hoofd gekregen. Het is een beetje een moslimactie, is het, hè? Die gooien altijd met een schoen als ze ergens niet mee eens zijn. Dan gooien ze, dan werpen zij de schoen. Ja.
2: Oh, nou, dit was wel met een goede bedoeling, dat wel.
1: Oké. Okay. Eerder was er al een sneaker op het podium gegooid die door de zangeres werd gesigneerd. Daarna gooide iemand opnieuw een schoen. Zij bij die boeren moeten doen met een klomp. Maar dit keer raakte die Klaasje. Ze raakte voor zover bekend niet gewond en kon er gelukkig nog om lachen. Maar volgens mij zei ze wel, zo, die krijg je niet meer terug. Dat heeft ze dan wel heel hard geroepen. Ja, het is natuurlijk best wel heel erg bijzonder. Ja, wil je graag je schoen laten zien? De Klaasje doet dan wel even zodanig charmant dat het niet haar hoofd raakt. Dan kijken we even naar het weer. Vanochtend veel bewolking in het noorden en midden vooral. In het zuiden is er volop zon. Later overal meer zon. En het wordt vandaag tussen de 20 en 28.

0: hoorde Senna en Sven Versteeg. Ik zit even naar het grasveld te kijken. Dan zie je heel voorzichtig een soort van zonnige waas over het grasveld verschijnen. Dat betekent dat de zon ook langzaam hier in Hilversum aan het schijnen is. Maar we beginnen vandaag wel in midden en noorden van Nederland met toch wat voornamelijk donker weer. Ja, ik noem het al donker weer. Als de zon niet schijnt, vind ik het wel een beetje somber. Maar dat gaat allemaal goed komen. Het zuiden van Nederland is al volop zon. Dan weet je dat tenminste. Zeg, lieve luisteraars, hebben wij nog reacties? Ja, nog eentje van Frank. Goedemorgen, zegt hij tegen mij. Vakantie? Vakantie nemen we wel als het druk wordt. Dus ik moet nog 14 keer heen en 14 keer terug. En ik heb het al eerder gezegd. Ik heb enkele toch wat redelijk autistische trekjes. Dus ik vraag me af, wat ga je dan 14 keer heen en 14 keer terug? Dus probeer wat dat betreft ook een beetje, ja, meer te vertellen over jezelf. Dat vind ik altijd wel erg leuk. Ja, ze heeft hem alweer tevoorschijn gehaald. Ze moest wel even zoeken waar dat ding ook alweer lag. Ja, Leon.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
0: De roulette, hè. Ze heeft hem gevonden, mensen.
1: Heb je het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
2: Dit is 06 roulette.
0: Zeker.
2: 06 roulette.
0: Ja, de 06 roulette. En wat is de bedoeling precies, Tinus?
3: Nou ja, ik had hem inderdaad wel in mijn vizier liggen hier. Maar volgens mij heeft Marcel afgelopen weken wel ook de roulette gespeeld. Maar dat weet ik niet zeker. Maar er zat in ieder geval geen stof op. Dus ik denk dat Marcel ook wat weg heeft gegeven. En wij gaan dat ook doen natuurlijk de komende 3 weken.
0: Ja.
3: Dus wij gaan ook zeker de 06 roulette doen. En wat houdt het dus in? Ik heb hier een roulette voor me en ik geef er even slinger aan. En dan komt het balletje op een cijfer of een getal. En dat getal of cijfer moet jij in jouw 06-nummer hebben.
0: Ja.
3: En als je dat hebt, dan mag je Jackpot-app in NPO Luister-app. Dus
0: Gerard Joling dat zou zeggen, dat klinkt heel anders. Ik geef er een slinger aan.
3: Nou ja, dit is letterlijk zo. Het is echt een mooi wieltje wat ik hier voor me heb.
0: Ja, ja.
3: Hij is vandaag gevallen op 1 cijfer. En dat is cijfer 8.
0: Cijfer 8?
3: Ja, dat moet je vandaag in je 06-nummer hebben. Het zwarte vakje van de 06-roulette. Dus een 8 nogmaals in je 06-nummer. En dan mag je naar de NPO Luister-app van het kanaal van SterrenL. En daar mag je Jackpot appen.
0: Ja, en wat win je dan?
3: Ja, dan maak je onder andere kans op onze Big Shopper van SterrenL. En nog hele leuke andere prijzen.
0: Ja, en daar moet ik het met jou nog even over hebben.
3: Hoezo?
0: Ik zou hem krijgen van je.
3: Oh ja, dat klopt, ja. Ja, dus, voor de vakantie nog, hè? Ja,
0: voor de vakantie. Dat is allemaal lekker gewerkt.
3: Mooi voor het strand.
0: Ja, nou goed, dus... alsnog zou ik hem graag willen ontvangen.
3: Ah, joh, je gaat in september weer, toch? Dan,
0: ik ga 11 september weer lekker naar Spanje.
3: Kom in 3 weken zorgen dat je er ergens eentje krijgt.
0: Goed zo. Een fijn gevoel dit.
1: Ben ver weg van huis, nog 1 klant te gaan. Draai nog een checkie met de radio aan. Wagen vol lading, het eindpunt in zicht.
0: Nachtchauffeur dit, hè? Zet hem tegen.

0: bijna geen verkeersinformatie. Zo goed als niet eigenlijk. Te verwaarlozen. Dus gewoon genieten van alles om je heen. De zon en de radio.
1: Maar toch sluit ik aan, want ik houd van Rick op de radio.
0: En ik hou van jullie allemaal. Laat het weten via de NPO Luisterrap. En zeker ook als je een 8 in je 06-nummer hebt. Stuur dan even jackpot. En wie weet wil jij dan die prijzen die ik vooralsnog nog steeds niet heb ontvangen.

0: zus van de jubilaris van afgelopen weekend. Het is Monique Smit bij Sterren NL. Hey, Tinia. Ik heb ook iemand die van mij houdt. Je gelooft het misschien niet, maar dat is echt zo.
1: Dat zal je vrouw, denk ik, zijn.
0: Ja.
1: Je hebt je mogen.
0: Ja, ik heb ook meer vrouwen die van me houden. Maar ja, dit is toch wel de meest belangrijke, zullen we maar zeggen. En die zat net even te luisteren naar de radio. En ja, ik weet niet hoe ik het anders moet laten horen. Maar dan stuurt ze mij een voice message. En dat was tijdens de plaat van André Hazes junior. Dus,
2: ik leef mijn leven zoals ik dat wil.
0: Mooi, hè?
2: Ik bemoei me toch ook niet met een ander.
0: Ja, ze gaat maar door.
2: Oh, wat een heerlijke muziek, Ricky. Ik hou ervan. Geniet lekker samen met Tinus.
0: Ja, nou, je kunt je voorstellen dat zij is momenteel het meest trots van ons alle twee dat ik hier werkzaam ben. Nog trotser dan ik.
1: En ze houdt er van deze muziek. Dus
0: ja, ze houdt ervan.
1: Blijf altijd lekker luisteren naar Sterren.
0: Ja, dat zal ze ongetwijfeld gaan doen. Dus nou, gewoon leuk om even te horen van je eigen meisje. Toch niet? Goed, we kijken heel even naar boven en dan zien wij... Ja, het weer. De zon schijnt een beetje.

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Ik ben er ook weer. En vanochtend neemt de bewolking in het noorden toe. Plaatselijk zou een druppel regen kunnen vallen. In het zuidoosten is het zonnig. Temperaturen 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. En hier onze spreuk. Geef begin augustus veel zon. Dan zal het zeker een strenge winter zijn.
1: Oké. Nou, laat het ook echt een strenge winter zijn, maar dan ook echt heel schrik. Weet je, ik vind winters prima als de zon maar schijnt en het gewoon keihard vriest.
2: Ja, dat is echt best. En dan lekker kunnen schaatsen. Oh, dat is voor mij echt de ultieme winter.
1: Ja, toch? Zo,
2: en dan net ook even dat eerst even een mooi laagje sneeuw ligt.
1: Oh. Ja, dat is slecht voor het ijs, zeggen ze altijd weer.
2: Ja, nee, maar dat dan daarna zeg maar het ijs even goed wordt. Oh. En dat dan dat sneeuw even blijft liggen. En dan zonnetje.
1: Waar
2: en dan
1: een
2: gaatje of min 3.
1: Tieners, waar heb je het over?
2: Heerlijk. Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb afgelopen week in Italië 37 graden meegemaakt. Echt, ik was helemaal klaar met de hitte. Dus
1: ja?
2: Voor mij mag het wel weer min 3 worden.
1: Ja, ik vond het heerlijk, man. Echt, ja. Maar goed, zo zie je maar weer. Iedereen is anders. Kijk even naar de weg. A35, Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede-West. Daar momenteel 4 kilometer langzaam aanrijden, kost je 9 minuten. Staat daar een kapotte auto, de rechte rijstrook is daardoor dicht. Ja, gewoon afsluiten, huppakee, klaar. Dan de A58, dat is de weg vanuit Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Ettenleur en Breda-West, houd daar rekening met hallo. 3 kwartier? 3 kwartier vertraging over 2 kilometer. Nou, ze hopen dat het niet al te ernstig is wat daar is ontstaan. Want dat kan nooit een goed teken zijn, zullen we maar zeggen.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
1: Heb jij een 8 in je 06 nummer? Laat het even weten. Stuur ons jackpot.
3: NPO Sterren NL.

0: Stef Eckel, liever te dik in de kist. En iedere keer als ik deze plaat draai, denk ik bij mezelf, ja, het is eigenlijk ook wel een beetje raar om deze plaat te draaien. Tegelijkertijd, ik heb René een paar keer mogen meemaken in mijn leven. Totaal anders dan zijn zus trouwens. Maar hij was zo. Hij zou denk ik niets liever hebben gewild dan dat je dan die platen ook blijft draaien. Het zou ook zonde zijn om zo'n vrolijk liedje niet te draaien. Maar het was wel zijn levensmotto. En iedere keer toch weer, als ik dan deze plaat hoor, dan denk ik bij mezelf, ja, die is toch best wel heel erg raar. En ja, het is toch ook zaak dat je vooral blijft genieten van alle dingen die je doet in je leven. Je hoort te veel en te vaak dat het voor sommige mensen niet is weggelegd om echt heel oud te worden. Dus probeer te genieten van het leven. Pak alle geneugten die je kunt pakken. En pak ook even de telefoon als je een 8 hebt in jouw 06-nummer. En laat even weten dat jij ook meedoet voor de jackpot. Jel?
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: jong en dom geweest? Ben je dat vroeger ook geweest of ben je nog steeds jong en dom?
1: Ik ben nog steeds jong en dom. Nou hoor.
0: Okay. Klinkt toch ook niet echt charmant, hè?
1: Nee, wel jong.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06.
0: Ja, jong ben ik al heel lang niet meer, kan ik je vertellen.
1: Daar zeg ik niks over.
0: Nee.
3: Dit is 06 Roulette.
0: Gezellig. Het cijfertje 8 is belangrijk.
3: 06 Roulette.
0: Ja, lieve luisteraars. Wij hebben allemaal mensen met een 8 in hun 06-nummer. De een na de ander meldde zich met jackpot. Dus.
1: Ja, we hebben vandaag ook iemand die jackpot had. En dat is Bart.
0: Bart. Hey Bart.
4: Hey Rick. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Waar kom je vandaan, man?
4: Ik kom uit Harden.
0: Oh, leuk. Dat is leuk.
4: Dat is toevallig, hè?
0: Ben jij de enige uit het hart die momenteel luistert of zijn er meerdere?
4: Weet ik niet.
0: Weet je
4: ik denk
0: niet?
4: Dat er wel meerdere zijn.
0: Voor diegenen die zelf vragen waarom lachen we zo schaapachtig. Ik woon dus zelf ook op het hart, zoals veel Hardenezen ook zeggen. En ben je daar oorspronkelijk ook geboren of niet?
4: Nee, ik ben geboren in Elburg.
0: Elburg, oké. Okay.
4: Ja.
0: Ja, je moest voor
4: Botbekken.
0: Ja, Botbekken, hè. Dat is zeg maar wat een Elburger is. Een Botbekker, niet zonder een. Ja, de Botbekker, dat zijn Botbekkers. Dat zijn van die, ja, af en toe wat botte types.
1: Oh.
0: Ja, nou ja, maar goed.
1: Die
0: zit op een bankje en die zitten daar te nosteren. Dat weet Bart ook wel wat is, hè? Bart of niet?
4: Ja, nosteren, ja.
0: Ja, nosteren, ja. Ja, nee, ik woon al 35 plus jaar in deze gemeente. Dus ik spreek ook wel een beetje plat. Maar waar woon jij dan, Bart?
4: Ja, in het hart, hè?
0: Ja, dat snap ik. Maar waar? Bij de buurt?
4: Pothuisstraat.
0: Pothuisstraat?
4: Pothuisstraat, ja.
0: Ja, daar woon ik.
4: Ken je dat? Ja, ik ook.
0: Hou nou even op met me.
4: Heb je dat niet in de gaten dan?
1: Hoor je het nou niet, Rick?
0: Wat moet ik horen dan?
1: Ja, heb je nu aan de lijn? Ja, ik wist het ook niet, maar hij vertelde me net zelf. Je hebt je stiefzoon aan de lijn.
0: Kijk nou, Tieten. Ja, dat is... Maar die klinkt echt heel anders.
4: Is dat zo?
0: Ja, je klinkt echt heel anders. Zeg nog eens even wat je normaal gesproken altijd tegen me zegt, dat ik zeker weet dat jij het bent.
4: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Ja.
4: Homo.
0: Ja, dat is hem. Dus dat roept hij altijd tegen mij. Dus,
1: Ja, ik dacht, er zat een Bart in de app. Ik denk, oh, nou, die heeft een 8 in de 06-nummer. Dus dat heb je in ieder geval, Bart. Dus je hebt wel gewonnen. Maar toen zei hij, ja, ik ben de stiefzoon van Rick. Ik zeg, oh, nou, dan gaan we eens even kijken of dat Rick
0: hij
1: je
0: klinkt
1: gaat komen.
0: Echt heel anders.
1: Is dat zo?
0: Ja, misschien dat mijn meisje ook even kan vertellen of zij meteen herkende dat het haar Bart is. Maar ja, hij klinkt echt heel anders. Dus jij zit gewoon, maar is het niet zo dat... hij is natuurlijk wel aankomen leunen bij mij, of ik bij hen. Dus mag familie dan wel zeg maar de prijs?
1: Ja, bij deze mag het wel. Ik wist dat zelf ook niet. Ik had gewoon, ik dacht altijd, nou, Bart heeft zich eigenlijk aangemeld. Die heeft een 8 gecontroleerd. Dus bij deze.
0: Bij deze. Maar dat je naar me luistert, man.
4: Ja, ik was aan het luisteren en ik hoorde het. Ik denk, ja, ik doe gewoon mee.
0: Nou, ik zweer het je. Ik vraag me af of dit wel echt... hij zegt wel de juiste woorden, maar ik haal het er niet uit dat hij het is.
1: Ja, weet ik niet of dat allemaal goed gaat.
0: Ja, of ik ben gek geworden. Probeer nu zo even een meisje te vragen.
1: Dat is wel heel erg dat ik de eigen stiefzoon niet eens herkent.
0: Nee, maar hij klinkt echt anders. Hoe heet je moeder?
4: Sylvia.
0: Goddom. Ja.
1: Dit is Gelder, Rick, dat mag niet.
0: Ja, ik word er gek van. Nou goed, van harte gefeliciteerd. Nou, dat betekent natuurlijk ook dat je prijzen gaat winnen. Ja, zo.
1: Ik vond het net al zo raar. Je ging allemaal vragen stellen. Ik denk, nou, dit hoort het. Hoor je het nou
0: nee,
1: nog
0: ik
1: niet?
0: Nee, ik hoor het nog niet echt goed. Maar goed, ik vraag nogmaals even aan zijn moeder of hij ook, of zij ook hem herkent. Maar goed, we gaan het meemaken. Wat heeft onze Bart gewonnen?
1: Ja, onder andere de Big Shopper van Sterrenel en nog hele andere leuke prijzen.
0: Zeg nog eens iets wat je altijd tegen mij zegt.
4: Nog eens? Ik zou niet weten.
0: Jawel. Ik twijfel nog steeds, hè?
4: Ik weet niet, wat zeg ik nog meer tegen jou dan?
1: Nou, geen gekke woorden, want we zitten op de radio, hè?
4: Nee, geen vieze woorden.
0: Nee.
4: Nee, ik weet niet.
1: Ik denk dat hij hem toch echt is, hoor, Rick.
0: Hoe heet je?
1: Ik denk dat jij misschien naar je gehoor moet laten testen, denk ik.
0: Nee, er is niks mis mee. Wat is je bijnaam bij ons?
4: Birdie.
0: Ik word er gek van. Hey Bart, tot vanavond, hè?
4: Ja, tot straks.
0: Hoi.

0: Nieuws.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Maandagmorgen even na 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
4: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
3: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
5: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
3: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat een macaber verhaal over die grafdelver. Gadverdarrie. Ik vind het echt gewoon griezelig. Overigens, Tinus, ik krijg net een bericht binnen van mijn vrouw. Tevens dus de moeder van Bart, die we net aan de telefoon hadden. Ze zegt, ik ook niet hoor. Die stem herkende ik zeker niet als die van Bart.
6: Oh, wat gek.
2: Ja, wat grappig. Ik herkende die stem dus echt niet. Het ligt niet aan jou. Ze moeten nu ondertussen...
6: Na de split was het wel.
2: Ja, nou goed, nee, maar hij kon wel alle vragen goed beantwoorden.
6: Ja, hij was het zeker, ja.
2: Dus dat is heel raar. Dus dat betekent dat hij gewoon 2 persoonlijkheden heeft.
6: Ja, blijkbaar.
2: We kijken even naar de weg en zien dat er 2 problemen zijn op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de vesting knooppunt Eemnes. 5 kilometer langzaam aanrijden, kost je 5 minuten wegwerkzaamheden. En de linkerrijstrook is daar dicht. En de A35, de weg vanuit Almelo richting Enschede tussen Delden en Enschede-West. Daar staat momenteel 3 kilometer file, 6 minuten vertraging. Komt door een kapotte auto. Rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Houd er wel rekening mee. Zometeen openen wij de oude platenkoffer. Dan gaan wij 3 liedjes van heel lang geleden gaan we dan draaien. En dan mag jij eruit eentje uitkiezen die je het allerleukst vindt om zometeen te gaan draaien. Dat allemaal straks onder andere in dit uur.
1: Marcel de Vries.
2: Hè? Huh? Nee, die is met vakantie. Hoe kom je daar nou bij? Nee, die is gewoon weg. 3 weken met vakantie. Dus sorry, het is even anders dan Marcel de Vries.

Heb ik het nou zo stil of lijkt het hem maar zo? Het is heel bijzonder. Het is stil op de radio. Terwijl ik toch echt de opdracht had gegeven tegen alle systemen. Aan de slag. Maar weet je, mij krijg je niet gek. Wij schrikken allebei een beetje wakker. Zo van, hè? Ja.

0: mij niet bellen. Mag altijd hoor, ik vind het geen probleem om te bellen. Is er trouwens een telefoonnummer waarop we kunnen bellen? Want ik zit jou nu even aan te kijken, Tidus. Maar je kijkt ook zo aan van...
1: Ja, dat klopt. Ik weet wel niet helemaal volledig.
0: Nee, zie je? We bellen tegenwoordig gewoon niet meer.
1: Nou ja, ik moet zeggen, mijn eigen 06-nummer... die moet ik af en toe ook nog eens even op mijn telefoon kijken... van wat is het ook alweer.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik ben ook niet zo van het bellen.
0: Nee, hè?
1: Ik ben meer van de audio-appjes.
0: Audio-appjes. Nou, mijn vrouw ook. Die vindt het ook heerlijk om allemaal audio-appjes achter te laten. Ach ja, mensen van vroeger die belden nog.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen... presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, speciaal voor al die mensen met dat verleden van vroeger. Vroeger was alles beter. Nou ja, geloof het niet zo. In 1995 verschijnt het Brabants Nieuwsblad een dag niet door een staking van de redactie. De journalisten zijn tegen de fusie met De Stem. En tegenwoordig heet ze gewoon BN De Stem. Dus gewoon doorgaan en maakten ze zich toen zorgen over hun banen. Dat was 1995, dus 31 jaar geleden. Dan in 2003, zeg ik dat goed eigenlijk?
1: Ja,
0: dus 31 jaar geleden. 2003 zorgt de extreme hitte voor problemen met de Nederlandse stroomvoorziening. Toen ook al, hè? Ja, ja. Rivierwater is te warm om de elektriciteitscentrales goed te kunnen koelen. Tennet die kondigt code rood aan en vraagt iedereen om zuinig om te gaan met stroom. Is er veel veranderd sinds 2003?
1: Ja, helemaal niks.
0: Nee, en we doen nu alsof het gewoon in een novum is, maar dat was toen ook al. Dus ja, gaat maar door. En in 2003 vindt voor het eerst een huwelijk in de ruimte plaats. Cosmonaut Yuri, ja...
1: Valentjensko.
0: Ja, dat weet ik. Maar Yuri. Je weet de eerste astronaut van überhaupt?
1: Nee.
0: Was Yuri Gagarin.
1: Oh.
0: Ja, dus vandaar dat Yuri is ook gewoon een naam die je geeft aan de kind waarvan je hoopt dat hij uiteindelijk astronaut gaat worden.
1: Ja.
0: Maar goed, hij heet dus, zeg het nog maar één keer.
1: Valentjensko.
0: Goed zo. Zit in de ISS en dat is het spaceship wat rondom de aarde cirkelt. Terwijl zijn bruid, Yekaterina, gewoon op aarde staat. Trouwen op afstand kreeg zowel een hele nieuwe betekenis.
1: Dat is toch bijzonder wel.
0: Ja, zij willen graag als vrouw, zeg maar, trouwen met de handschoen.
1: Hoe bedoel je met de handschoen?
0: Ja, dat is misschien ook echt ouderwets om dat te zeggen. Maar dat heette vroeger zo, trouwen met de handschoen. Stel je voor dat jouw man was bijvoorbeeld... die deed dienst in toenmalig Nederlands-Indië. En je had een vrouw in Nederland.
1: Oh,
0: dan kon je trouwen met de handschoen.
1: Oh.
0: Zo heette dat.
1: Nee, ja, ik heb toch wel liever gewoon iemand...
0: vast te pakken, hè?
1: Ja,
0: gewoon
1: tegenover me.
0: Vol op die bakkers en dan te zeggen, ja, daar gaan wij voor.
1: Ja, dat is toch wel hoe het uiteindelijk echt hoort,
0: uiteindelijk wel. Ondertussen is 2026. Je zult zien, over een jaartje of 50, dan doen mensen weer ook hier verslag van wat wij doen. En dan roepen ze ook wat een rare gewoontes hadden die mensen toen. Ja, zo gaat
1: het. Zo hou je dat denk ik altijd wel, denk ik.
0: Ik ben wel eens benieuwd. Stel je voor dat er over 2000 jaar opgravingen zouden komen op het Mediapark. Dat ze dan allemaal dingen moeten tegenkomen. Ja, het is toch raar.
1: Ik denk vooral van beeld en geluid, denk ik. Ja. Een flinke opgave.
0: Dan krijgen ze bijna alles gratis aangeboden.
3: Er zit

0: echt, die hele Nederlandse artiestenwereld, die doet het maar met elkaar. Het is echt ongelooflijk. Yves Berendsen en Bissy hoorde je bij Sterren NL. En wij zijn er. Ik zit even te kijken, maar Luc laat weten, jackpot. Dat is mooi, Luc. Maar iets te laat, zullen we zeggen. We zijn alweer een uurtje verder. Dus we
1: morgen weer een nieuwe kans.
0: Ja, morgen is het sowieso weer een nieuwe kans. En, maar wel leuk dat je erbij bent, man. En leuk dat je even laat weten dat je er bent. Ook wel is het met iets wat we al gedaan hebben. Straks, dan gaat hier den grote koffer open. De grote koffer, de grote platenkoffer, die normaal gesproken beheerd wordt door Marcel. En voor deze gelegenheid en voor de komende 3 weken wordt hij door mij beheerd. Dus zometeen mogen jullie een keuze maken uit mijn platenkoffer. Welke van de 3 gaat het zometeen worden? Nu Marco Schuit.

0: bekende gitaarriffs die er ooit gemaakt is in de popmuziek. En ook geen Nederlandstalig, maar af en toe doen we even een uitstapje. Met een van de grand ladies van de nederpop, Mariska Veres. Die overigens uit hetzelfde jaar komt als Journey Kaagman. Alleen zij is overleden volgens mij in 2006, dat is alweer 20 jaar geleden. Is ook niet ouder geworden dan 59. En van de week reed ik in Nederland in en toen hoorde ik dat Journey Kaagman er niet meer was. Ja, goed. Parkinson en allerlei andere vervelende en nare gebreken zorgden uiteindelijk voor dat het leven van Journey Kaagman helaas ook tot een einde is gekomen. Het hoor je dat wel vaker van al die mensen die destijds zo bepalend zijn geweest. Ja. Ook voor de muziek in Nederland. Maar Mariska Veres was er eentje, Johnny Kaagman. Ze kunnen er nog wel een hele hoop noemen. Zometeen gaat hij open, wijd, heel erg wijd. En dan willen we graag van jullie weten, wat vinden jullie op dit moment een lekkere plaat om te horen uit 3 keuzemogelijkheden? En dat zijn allemaal liedjes van voor 2000 of net nog 2000. Maar in ieder geval al van heel lang geleden. Gaan we straks allemaal doen als je hem lekker gewoon hier houdt bij Sterren NL. Ondertussen ook nog even naar de weg kijken. Want het is wel vakantietijd en dat zie je ook aan heel veel dingen. Er komt wat dat betreft niet echt heel veel verkeersinformatie los. En dat is op zich ook lekker. Dat rijdt ook lekker weg. Op de A12 verleden probleem Den Haag richting Utrecht bij Nootdorp. Daar is ongeluk gebeurd. Daar is de boel daar dicht. Je wordt via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan dus via Rotterdam. Dan moet je er even omheen. Dus over de A13 en dan via de A20. Als je tenminste naar Rotterdam zou willen. Maar je kunt dan eventueel daar weer uiteindelijk terechtkomen op diezelfde A12. Zo werkt dat. Maar goed, het is allemaal lekker relaxed en lekker makkelijk. En leuk dat je luistert. Straks dus hier de platenkoffer. Hij staat al online volgens mij, hè?
1: Ja, hij staat online, dus je kan al de vaste platen zien. Maar horen, dat doe je zo meteen.
0: Ja, dus laat alvast even weten. Mocht je het zonder te horen alvast willen invullen, ga gerust je gang.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, het is een beetje herfstachtig momenteel, maar het is wel...

0: lekker hoor.
1: De tapster uit Tijuana, Mexico, voor alle duidelijkheid. Nou, de platenkoffer. Normaal gesproken van Marcel, maar de komende 3 weken is deze keihard van mij. Ik weet niet of Marcel en ik heel veel verschillen van datgene wat we uit die koffer trekken. Wat denk jij?
2: Er zitten wel liedjes die Marcel ook wel eens erin doet. Ja.
1: Dus, okay.
2: Er zitten overeenkomsten.
1: Mooi. Ja, nou, dan heb ik er 3 voor jullie gekozen. En de eerste was heel populair. Meer dan

0: weten te spelen, maar dit was een one-hit wonder. En als je deze wil kiezen, dan stem je op de A. Onderweg dus van Abel.
1: Auto vliegt.
0: Spel speciaal voor de Limburgers.
1: Een trein, een boel.
0: Al mijn Limburgse vrienden. Auto vliegt. Trein en boord.
1: Trein en boord.
0: En dat is keusmogelijkheid B. Ga even naar de NPO Luister-app en zet daar heel even een beetje neer. Bijvoorbeeld als je uit Limburg komt.

Dat zijn de drie mogelijkheden. Dus dat is de C die je zojuist hoorde. Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Dus A is Abel. B is Robin Hessen, auto, vliegtuig, tren en boot. En dan heb je C, Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Stuur het door dus via de NPO-luister-app en kies dan voor Sterren NL. Daar luister jij naar. En straks jouw keuze. A, B of C, dat is het enige wat je hoeft door te geven.

0: Nee, nog langer niet. Het thuis zijn. Sorry. Ik heb nog zoveel te doen. Hans de Boy hoorde je. Zeg, we hebben wat liedjes voor de platenkoffer. En een van die liedjes is deze. En dat is keuzemogelijkheid A.
1: Ik loop de straat in. Maar het zal me nooit verwarren.
0: Abel.
1: Omdat het mij niet kan omarmen. Wie zou mij...
0: En onderweg. Met dat typische stemgeluid van hem. En dan speciaal voor al mijn

De trompetter. A dus, Abel. Ja, A van Abel. De B is van Ron Hesse, auto, vliegtuig, trein en boord. En C is Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Zometeen.

0: Tommy. Ja, zou je zeker doen. Ja, ik zit even naar die tekst te luisteren. Maar ik vind het wel heerlijk dat je als artiest allemaal dichtelijke vrijheid hebt, Tinus. Want ze roepen dingen die ik op de radio niet durf te zeggen. Hooguit durf te denken, maar dat is even terzijde. Zeg, Tinus, jij hebt gekeken naar van alles en nog wat dat binnen kan. A, B, C. En wat ik eigenlijk had gehoopt, maar niet had verwacht, is toch gebeurd volgens mij.
1: Ja, nou inderdaad, Limburg heeft zich herenigd in onze NPO Luister-app. Of misschien wel liefhebbers van.
0: En waar hebben ze op gekiest?
1: Limburg, ze hebben op gekiest vandaag op nummertje B.
0: Ja.
1: En nummertje B, nummertje. Nou, het is helemaal geen nummer. Is zij een letter bedoel ik. Maar dat is in ieder geval op Roanesse.
0: Ja, en dat is een absoluut prachtig lied. Een van de mooiste, een van de schoonste. Wat zeg je dat in het Limburgs? Liederen die ik ooit heb gehoord met een prachtige tongval. Het gaat over een auto, vliegtuig, trein en boot. Heerlijk.
2: Onder mij giet land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: schön nog. Auto, vliegtuig, trein en boot.
1: Als ik mijn ogen sluit.
0: Robert Hazen en Sterrenel. Nou, we ruiken dat ze binnen is. Emily, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Maar dat is wel een compliment, toch? Dat je ruikt dat ik...
0: Ja, het is een lekkere odeur.
2: Ja, want anders moet je het zeggen. Want dan spuit ik even iets anders nog.
0: Ik vind het allemaal prima wat je spuit. Je spuit maar net weg.
2: Dat dacht ik
0: maar,
2: al.
0: Maar ik vind het heerlijk. Ja, dus ik hou er wel van als een beetje een vrouwelijke geur naar binnen komt. Ik word er vrolijk van. Wat ga je doen zo meteen?
2: Dat ga ik doen zo meteen. Alleen maar gezelligheid en natuurlijk weer eventjes wennen na mijn vakantie.
0: Je kent
2: maar,
0: dat.
2: Weet je wat het is? Ik ben alleen maar in de vakantie bezig geweest natuurlijk met de muziek die we hier draaien.
0: Vreten.
2: En
0: zuipen.
2: Eten. Hoezo, zie ik ook nog dikker uit? Nou, nee, dan moet ik niet gekker worden, hoor.
0: Nee, dat zeg ik niet.
2: Maar ik heb gewoon helemaal geweldig gehad. Dus wat dat betreft moet ik wel weer eventjes wennen, hoor. Maar ja? Ik ben zo weer back on track.
0: Zo, ja, prima. Ik heb dat zelf ook.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.

volle toeren. Ja, we zijn weer terug naar een heerlijke vakantie. Je kan er weer helemaal tegenaan. Nou, en misschien luister je zelf dus ook wel vanaf je vakantieadres naar Sterren.nl. Nou, laat dan even weten waar vandaan je luistert. Stuur even de plaats in. Ja, stuur hem even op waar jij Sterren.nl hebt aanstaan. En misschien een leuke foto erbij. Ja, dat vind ik leuk.

Sterren.nl. Nou, er komen echt ontzettend veel leuke berichten binnen deze ochtend al. Jolanda die laat weten aan het werk te zijn in Tilburg met een oortje in. Nou, dan zou ik niet al te hard gillen, Jolanda, maar leuk dat je luistert. Luc die laat weten ook gezellig te luisteren op het werk. En Stefan die zegt, groetjes vanuit de Costa Brava. We zitten met de voeten in het zwembad, een biertje erbij en natuurlijk Sterren.nl aan. Wij zingen lekker mee. Groot gelijk, lekker een biertje erbij. 10 voor half 11, je hebt echt groot gelijk. Het is vakantie. Niels die zegt, bonjour Sterren.nl. We zijn met de caravan in Frankrijk beland, maar dankzij jullie muziek voelt het toch een beetje als thuis. Ja, de Fransen die willen ook meezingen met André Hazes, maar ja, die kennen de tekst niet. En Natasja die zegt, hallo, lekker in Turkije. We zingen uit volle borst mee. Nou, en Paul die is lekker aan het luisteren vanuit Kroatië. Nou, wil jij nou een lekker plaatje horen? Stuur hem in via de NPO Luister-app. Zin in een plaatje die je niet meer uit je hoofd krijgt vandaag? Komt-ie!

0: wel degelijk een hart hebben bij NPO Sterren NL. Nou, Bluff die kondigde afgelopen week aan dat ze dit najaar nog een aantal clubconcerten gaan geven. En de clubtour die begint op 30 oktober in Eindhoven. Nou, daarna komen ze nog langs Leeuwarden en Zwolle. En de kaartverkoop is afgelopen vrijdag begonnen. Dus als je er nog bij wil zijn, dan moet je wel heel erg snel zijn. Nou, weet je wie er ook heel snel bij was toen ik vroeg: wil jij een lekker nummertje horen? Dat was Edwin.
1: Hey Emily, goedemorgen. Edwin hier, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nog even vrij tot vanavond 10 uur. Dan ga ik de nacht in. Maar wil je voor alle vrachtwagenchauffeurs een lekker plaatje draaien? Henk Wijngaard, hey Suzy. Dankjewel, Emily. Groetjes, Edwin.
0: Ja, toch altijd fijn dat je dan precies weet wat mensen heel de dag gaan doen. Ik ga er echt goed op. Gewoon een beetje structuur in je leven. Daarna kwam er ook nog een berichtje binnen van Edwin dat hij zei: fijn dat je terug bent. Nou, dat deed het hem. Ja, hier is hey Suzy. Voor hen natuurlijk Henk Wijngaard. Voor alle vrachtwagenchauffeurs. Gaan we toeteren dan? Ja, dat mag niet meer, hè? Ik heb een boete voor. Ja, hoe hoog staat die boete eigenlijk tegenwoordig, Bach? Zoek jij daar eens even uit. Hoog?

De paradeplaat Bachata Bailando. En dat van Django Wagner. Zometeen Frank van Etten. Lach, leef, huil en bid. Ja, hij slaat wel een beetje van bidden, hè? Maar dat zijn er steeds meer. Ook Thomas Bergen is geloof ik ook. Gisteren was er ook weer iets met heilig nog iets. Ieder zijn ding natuurlijk. Zometeen ook Zwervers tegen een Likkerpep met Blikkendag. Er zijn dus ook mensen die nu gewoon al een blikje bier opentrekken. Het is natuurlijk vakantie, dus weet je wat? Doe lekker waar je zin in hebt. Ik ben de laatste die daar iets van zegt. Eén nacht alleen. Doe maar. Je hoort het hier op NPO. Sterrenl Radio. Goedemorgen.

0: Simon en dat met Rosanne. Je hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Misschien had ik afgelopen weekend toch ergens nog gehoopt ze samen op het podium te spotten bij Jan Smit. Ja, natuurlijk zijn 30-jarige jubileum. Omdat Jan natuurlijk wel degene is die daar allemaal mee is begonnen. Maar goed, Simon was wel aanwezig. En ook Nick heeft toch wel een hele mooie post gedaan, ook over Jan. Zometeen hoor je hier Total Touch. En dat met Touch Me Here. Maar nu eerst doen we even een Tour de France.
1: Je m'appelle

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechterrijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
4: Een hele goede morgen. Het is inmiddels 10:45. En samen gaan we richting die heerlijke lunch hier op NPO Sterren NL Radio.

0: Tros. De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord-Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens. Controles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

toch weer de eerste keer dat er dan hier heerlijk lunch voor me wordt gehaald door Bart, die altijd bij me zit. En dan stuurt hij altijd een filmpje. Wij sturen elkaar altijd filmpjes. Niet van elkaar of van onszelf, maar gewoon meestal van eten. We zijn allebei gewoon heel dol op eten. Op dit moment pakt hij even een lekkere hap van een broodje kroket. Gezond bezig, terwijl we net tegen elkaar zeiden, er moet nog 5 kilo af. Lekker bezig, Bartje. Ik hou van je, dat weet je. Maar hij filmde dus en toen zag ik echt van allerlei broodjes voorbij komen. En met ham. En ik zag ook inderdaad frikandellen en kroketten voorbij komen. Maar ook lekkere pompoensoep. Dus toen dacht ik, nou, doe mij maar lekker een soepje. Een lekker warm broodje. En dan met oude kaas en een lekker gekookt eitje. En een beetje ketchup vind ik altijd lekker om het een beetje af te toppen, zeg maar. Klinkt heel culinair, is het helemaal niet. Maar ik dacht gisteren heel culinair bezig te zijn in de keuken. ChatGPT is echt gewoon serieus gewoon mijn BFF. Daar kun je alles aan kwijt. Ja, als ik bij Bart iets niet kwijt kan, doe ik dat bij ChatGPT. Dus ik vroeg, maak eens iets, of hoe kan ik iets gezonds maken met wat ingrediënten die in mijn kast stonden. Dus ik noemde dat, dat was dan een havermout pannenkoek. Luister, dat was zo goor. Ik weet niet of je ooit wel eens in het prehistorisch dorp bent geweest in Eindhoven. En daar maken ze dan ook van dat soort pannenkoeken. Nou, daar smaakt het een beetje naar. Dus ChatGPT, dank je wel. Het was niet nodig.

0: Je hoort gewoon, terwijl hij dit nummer zingt, dat hij gewoon aan het lachen is. Je hoort gewoon de lach van Wolter Kroes. Route Soleil, je hoort het hier op NPO SterrenL Radio. De man die vorig jaar nog meedeed met de symfonische sessies. En dit jaar gaan we dat weer doen. Maar met wie? Nou, dat is nog eventjes een verrassing. Maar daar hoor je later veel meer over. Nou, zullen we nog lekker een verzoekje doen, Bart? Ja, dat kunnen we wel doen, hè? Nou, laat het even weten via de NPO Luister-app wat jij graag wil horen. En wie weet komt deze zometeen voorbij. Maar eerst Bailando.
1: Alle woorden die zij ben ik al vergeten.
0: Dat is niet aardig.
1: Ik ben

Wild en dat met Cheerio. Je hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Gisteren was hij nog op de kermis in Geffen. Jawel, dat hoor ik net van onze eigen Bart. En daar vertelde hij tussen de optredens door... vertelde hij dat hij binnenkort met nieuwe muziek gaat komen. Nou, Bart die maakt me wel een beetje dol nu helemaal. Want de kermis, ik heb een kind. Dat weet je, daar hebben we het al over gehad. Nee, sommige dingen. Ja, maar die is helemaal gek. Helemaal gek van de kermis. Je zou bijna denken dat hij verwekt is in de kikker of zo. Is niet, laten we dat eventjes duidelijk gezegd hebben. Maar die wil overal naartoe waar het kermis is. En dan vooral met die kinderattracties. Dus ik ga zo meteen even kijken of hij bij jullie in Geffen, zeggen ze dan in Brabant, of die daar ook aanwezig is. Anders ga ik misschien nog wel even vandaag of morgen even langs de kermis. Ja, hartstikke leuk. Ik lees net ook dat meer mensen hebben steeds meer last van besmettelijke SOA's. En zo'n ziekte kan jarenlang sluimeren zonder dat je iets merkt. Wat je beter kan doen is het veilig doen of Roxy

0: Zunga. En ook al is het om 5:00 ochtends. Ik heb je lief. Hier is Paul de Leeuw.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Je hoort het hier op NPO StereoNL Radio. Daar waar het weer bijna tijd is. Ja, zometeen hoor je de Kort en Klein Show. Maar wel met Perry Krans deze middag. Zometeen heb ik nog Raymond Hermans en Wesley Klein. Die precies vertellen, stapje voor stapje, hoe je nou echt eigenlijk moet dansen. Is toch handig? Ja, en deze man. Ik ben eigenlijk gewoon waanzinnig trots op deze man. Waarom? Nou, hij heeft meegedaan in de strijd om het muziekfeest. Hij heeft dus op het muziekfeest ook staan shinen. En scoort nu echt wel een zomerhitje met zijn Tinto de Verano. Maar voor wie heb ik het? Joey Nicolai!
1: Oké,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaande files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Ouderijn een ongeluk. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermals een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.

maandag eens even door Kort en Klein show te doen. Nou, als Corné dat vraagt, hè, dan hoef ik me nooit twee keer achter de oren te krabben. Nee hoor, nee. Dat is meestal mijn antwoord voordat hij überhaupt al iets heeft gevraagd al ja. Ik weet meestal, als Corné mij belt, dan is dat om dit te doen. En ik vind dat natuurlijk hartstikke leuk. Emilie Pontoeren net, daarvoor nog Marcel de Vries. Nou ja, Marcel de Vries in andere vorm. Rick van Veldhuizen deze drie weken op SterrenNL. En wat leuk zeg om deze radiogrootheid ook te horen hier op SterrenNL. Nou, straks nog die Jan Paparazzi show. En tussendoor even deze lekkere show met de meeste hits voor je werkdag. De Kort en Klein show. Leuk dat je erbij bent. We gaan het gezellig maken.

zult dat maar hebben. En dan heb je toch eigenlijk wel een serieus probleem. Dat zijn de meest ingewikkelde relaties van de hele wereld. Een knipperlichtrelatie heb ik het dan over, hè.

van Bram Bongers op Ster NL. Daarvoor Spijt is voor later van Martin Morero. Je luistert naar de maandagse editie van de Kort en Klein Show. En de ingrediënten zijn zonder Kort en Klein ook nog steeds hetzelfde. We gaan zometeen een lekkere plaat draaien uit de Nederlandstalige Top 1000. En die plaat, die mag jij laten weten via de NPO Luisterapp. Als je niet meer helemaal weet hoe die lijst eruit zag, dat kan ik me misschien wel een beetje voorstellen. Het is toch in oktober voor het laatst geweest dat we hem hebben uitgezonden. Dan kijk je even op onze website nposterren.nl. Je drukt boven op toplijsten. Je drukt op Nederlandstalige Top 1000. Daar kies je een leuke plaat uit. Je laat het weten in de app. En wie weet hoor je zo meteen jouw favoriet uit die lijst wel in de Kort en Klein Show op Sterren NL. Waar je nu Yves Berends hoort en Terug in de Tijd. Elke

0: dat je zelf de schuld kunt bekennen als je ook schuld hebt. Heel veel mensen doen dat namelijk niet. Kido van der Graaf dus wel. Eigen schuld.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Dat doen wij ieder uur in de Kort en Klein Show, waar je overigens de meeste muziek hoort. Over de hele werkdag deze 3 uur proppen we zoveel mogelijk lekkere liedjes erin. Dus ook een liedje uit de Nederlandstalige top 1000. Dankjewel Thijs voor jouw suggestie in de NPO Luisterapp. En dit is een fijne hoor. Dit zingt heel Nederland mee en daarom stond hij ook redelijk hoog genoteerd in de lijst van 2025. Ik heb het over Monique Smit. Ze stond met Blijf je vanavond genoteerd op nummer 197.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

terug bent van vakantie, dat je nog even terugdenkt aan die ene mooie, warme dag waarop je mooie dingen hebt beleefd. En daarvoor nog een hit uit de Nederlandstalige Top 1000. Stond vorig jaar op 197. Monique Smit. En blijf je van na-na-na-na-na-avond. We houden bij Ster NL Radio ontzettend veel van liedjes uit de schatkamer. Oude liedjes uit het verleden die toch de Nederlandstalige muziek hebben gemaakt, wat het vandaag de dag nog steeds is. Razend populair. En Arnie Jansen heeft er zijn duit voor in het zakje gedaan. Met onder andere Meisjes met rode haren. Je hoort hem zometeen naar Hanne May en Maxime. Dit is Ik wil dat je liegt.

lekkere liedjes worden er toch gemaakt de laatste tijd. Hè. Vind ik zoveel ontzettend goede talenten. Ook, waaronder ook Gerrit Snijder, Cubaanse Café. Heerlijke zomerse vibes. Dat als je bijvoorbeeld net

0: Ah, lekker dit, hè? De allergrootste hit van Arie Jansen. Meisjes met rode haren. En daarvoor Hanneme en Maxime. En dat is ook niet missen. Heerlijke plaats. En ik wil dat je liegt op de maandag van Sterren NL Radio. Waar wij in de Korte Klein Show, dat vind ik altijd zo leuk van dit programma. Het gaat altijd van links naar rechts, van voor naar achter. Allerlei soorten muziek hoor je voorbij komen. En muziek hier gemaakt in Nederland. Dus soms word je ook nog eens heel erg verrast met wat je gaat horen. Maar ik denk met de volgende plaat helemaal niet. Ik ga namelijk een Engelstalige krent draaien. Normaal gesproken laat ik die door jou aanvragen. Maar nu dacht ik van, nou, ik ga een plaat draaien. Misschien gewaagd, misschien niet. Maar ik weet zeker dat deze lekker gaat vallen. Ik moest namelijk een Engelstalige krent hebben. En ik dacht meteen, toen ik naar de studio reed vanmiddag, deze plaat gaat dat worden. Dit moet hem gewoon worden. Ik zie ook dat hij ook regelmatig weer wordt aangevraagd. Dus ik ga hem ook gewoon draaien. En dit is gewoon dé mogelijkheid waarop dat kan. De Engelstalige krent is vandaag voor niemand minder dan René Leblanc. Dit is If I Tell You.
1: Kort en klein.
2: Ladies and gentlemen.
1: De Engelstalige krent.

ze had. En daarvoor René Leblanc lekker meezingen met If I Tell You. Het was de Engelstalige krent van vandaag. Zometeen na het nieuws van 2, het tweede gedeelte van de Kort en Klein Show van vandaag. Daarin nog steeds een plaats uit de Nederlandstalige top 1000. Dat doen wij in uur 2, 1, 2 en 3. En we gaan even met de voetjes van de vloer. Want het is straks ook tijd voor de vreselijk foute discoplaat. En die laat ik wel even voor jou bepalen. Dus mocht je al bijvoorbeeld iets weten, mag je het laten weten in de NPO Luister App.

0: Protros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Ouderijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemerleveld nog 10 minuten vertraging.

0: hebben ze zichzelf behoorlijk op de kaart gezet hoor. Martijn Leopardi en vooral Mike Versteeg, de tijger van de kroeg.
1: Perry Kroms.
0: En daarvoor de man die lekker aan het... wat zal die nu wat luieren zijn? Ik heb eigenlijk geen idee wat hij nu op dit moment, op dit tijdstip aan het doen is. Maar wat hij vooral aan het doen is, is aan het nagenieten van zijn jubileumconcerten daar in Volendam. En we waren erbij met Ster NL Radio. Wat was het een herinnering om nooit meer te vergeten. Boom Boom Bailando. En hij plakt er zo weer 30 jaar aan vast hoor, deze Jan Smit. Hij is nog lang niet klaar. En gelukkig maar. Je hoort hem ook weer elke zaterdag hier op Ster NL Radio. Tussen 3 en 5. En wat zijn we er trots op. U twee van de Kort en Klein Show met lekkere muziek onderweg. Onder andere van Rutger van Barneveld. Smalle Pietje.

iedereen ook wilde, is ook gebeurd. Hij heeft die grote hit opnieuw uitgebracht. Ik hou van zon en zomerstrand. Da-di-da-di-da. En ook dat liedje hoor je natuurlijk hier op Sterren NL. Ja, deze man die lachte.

Colori op Sterren en Helden voor Rob de Nijs. En nog even terug naar die heerlijke dag dat het gisteren was, zondag. Ik draaide ook nog Rutger van Barneveld met Malle Pietje. En er komen echt heel veel appjes binnen. Ah, Perry, draai alsjeblieft zomer, zon en strand 2.0. Dan doe ik dat van het weekend wel eventjes. Want ik ben nog niet gevraagd om de Korte Kleinshow van morgen ook te doen. Dus dat is dan Corné. Je kan het ook altijd aan Corné vragen, hè, morgen. Die is er morgen weer vanaf 1 uur. En misschien kun je het ook zometeen bij Jan vragen. Of morgenochtend weer bij Rick van Veldhuizen. Hij presenteert de komende 3 weken de ochtendshow hier op Sterren NL. Dus genoeg kans om die plaat nog eens voorbij te horen komen op Sterren.

Eleonora, wat ik bedoel over de bekendheid van Jannes hoeven we niet te hebben. Hè. Dat is echt bizar. Heel Nederland hangt gewoon aan Jannes. Het is ook wat je ook weer zag wat er gebeurde tijdens de Zwarte Cross. Het is toch bizar. En daarvoor Kimberly Fransens nog gedraaid. En zo'n dag. Daar waar we zometeen een plaat gaan draaien uit de Nederlandstalige Top 1000. Hoor je nu nog even Kafke. Dit is

0: A van Sander Kwarten.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Nou, kun je je voorstellen als je deze plaat binnenkrijgt als een radiomaker? Je hebt hem nog niet gehoord. Je ziet alleen nog maar de titel. Dat je denkt, ja, hoe moet je dat er weer uitspreken? Tijuana. Of zo. Ja, goed. En dan hoor je de plaat en je, het is Tijuana. Dat is. En dan hoor je Kafka en Ouder Wordt. Daar waar ik me wel eens heb vergist in de titel. Daar had dat Ouder Worden was, maar Ouder Wordt dus. Hé, jongens, ik ben ook niet perfect. Hè. Dat zijn we geen van allen. We maken wel eens foutjes, daar zijn wij mens voor. Nou goed, geen foutjes in de Nederlandstalige top 1000. De lijst die stevast elke eerste week van oktober hoort op SterrenNL Radio. Ook dit jaar weer. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Tot die tijd blikken wij terug op de lijst van het afgelopen jaar. En dat doen wij dit uur met Arnold. Arnold zegt Perry, goedemiddag. Leuk jou te horen in de Kort en Klein Show. En voor mij graag de nummer 445 in die lijst van afgelopen jaar. En daar vinden we Bluff. Dit is Dansen aan Zee.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

Dat is zo'n dure man. Zo eentje die dat alleen maar wil. Prada, Gucci en Cartier. Frank van Etten hoorde je op Sterren en ervoor. En die man en leven de lol. We gaan zo meteen eens eventjes de dansschoenen weer uit de schoenenkast halen. En de wijde pijpenbroek, want het is tijd voor de vreselijk foute. Maar oh, zo'n lekkere discoplaat. Maar voordat we die gaan draaien, wil ik van jou verweten welke het moet zijn. Laat het weten via de NPO Luister-app. Een lekkere discoplaat die jouw maandag nog even iets mooier, vrolijker, fijner maakt dan dat hij misschien al is. Hoor je hem zometeen? Nou, André Hazes, Zomer komt eraan. Nou, Jeffrey Kuipers, en over zomerse muziek gesproken. Dit is Veel te lange nacht. Ah.

Hazes en daarvoor Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Het is zo alweer bijna 3 uur. Dat betekent dat het zometeen hoog tijd is voor de top 3 om 3. De beste liedjes uit de SterrenNL top 25 zijn onderweg van vandaag. De laatste rangen en standen komen zometeen de SterrenNL studio binnen. Onze muziekredactie komt dat altijd naar ons toe brengen. En dan weten we het zometeen wat de nummer 3, 2 en 1 zijn van vandaag. En staat Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten nog steeds op 1. Ik ga het je zo vertellen. Eerst eventjes de vreselijk foute, maar stiekem toch oh zo lekkere discoplaat. En die is vandaag aangevraagd door Fabian. Dankjewel voor jouw lekkere suggestie. Dankzij jou gaan wij de komende bijna 4 minuten genieten van de dames van Mai Tai. Dit is Female Intuition of Sterren.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Beek en Donk en Helmond, staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht.

0: L.
1: En we hadden een nieuwe nummer 1 afgelopen vrijdag. Nou ja, nieuwe nummer 1. Een oude nummer 1 die weer terug is op de troon. De enige echte Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Staat hij vandaag nog steeds op nummer 1? Dat laat u nog even in het midden. Eerst de nummer 3. En die is nog steeds hetzelfde als afgelopen vrijdag. Het is Jeffrey Heesen.

anders dat deze nog steeds op nummer 1 staat vandaag in de Sterren NL Top 25. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Daarvoor op nummer 2, Justin de Wild en Cheerio. 1 plaats gezakt ten opzichte van de week ervoor. En op nummer 3, Jeffrey Heesen en Loco. Morgen bij vriend en collega Corné Klein in de Corné Klein Show. Direct om 3 uur weer een nieuw overzicht met de nieuwe 3, 2 en 1. En eens even kijken of het dan wat gehusteld wordt in de lijst. Of dat het dan nog steeds hetzelfde is als vandaag. Zometeen Gerard Joling, het is nog niet voorbij. Eerst Tino Martin, dit is Jong en Dom bij Sterren NL.

zat dit uit volle borst mee te zingen, hè? Gerard Joling, en het is nog niet voorbij. En dat is precies waarom jij luistert naar Sterren NL Radio. De platen zijn stuk voor stuk meezingbaar. En dat is met deze niet anders. Dit is fijn, zeg. Dit is De Dijk en Bloedend Hart.

0: alleen maar zomer door je speakers. Stef Ekkel en Señorita, Meisje van de Nacht. We gaan zo meteen weer een plaat draaien uit de Nederlandstalige Top 1000. Doen we vandaag nog één keer in de Kort en Klein Show. En je kan ervoor het hulpsteuntje gebruiken op de website nposterren.nl. Druk bovenop toplijsten, dan Nederlandstalige Top 1000. Kies daar jouw favoriete plaat uit en je hoort hem zo meteen op deze leuke radiozender. Na Tour de France, hey Fransie, van Frans-Duitse consorten naar Wolter Kroes. Haal alles uit het leven.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen, wat nog toch...

0: De Nederlandstalige top 1000, de lijst die er alweer sneller aankomt dan je denkt. Twee keer knipperen met je ogen en we zitten in de eerste week van oktober. Sterker nog, volgende maand hebben we alweer de stemweek. Waar blijft de tijd? Ongelooflijk, wat gaat het hard zeg. Nou goed, tot het zover is, blikken wij terug op de lijst van het afgelopen jaar met de favoriet van Lisette nu op dit moment. Op nummer 182 het afgelopen jaar, Raymond Hermans. Dit is mijn favoriet.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

wat is dit lekker zeg, de paradeplaat van deze week. Django Wachter en Bachata by Lando. We gaan zo meteen een dubbele dosis draaien. Twee liedjes van één artiest. De artiest, die geef ik je alvast cadeau. En jij mag laten weten welke twee liedjes jij van deze artiest zou willen horen. Ik ga namelijk twee liedjes draaien van Samuel Welten. Welke twee liedjes mogen er absoluut niet ontbreken in de dubbele dosis? Je mag het nu laten weten in de NPO Luister-app.

0: boodschap wel. Want we gaan twee hele goede liedjes draaien van Samuel Welten. Dat enorm grote talent. En dankjewel voor het doorgeven voor twee topplaten voor de dubbele dosis. Ik begin met de favoriet van Mario. Het is Samuel Welten niet alleen, maar met de bankzitters. Dit is Uitslover.
1: De Kort en Klein Show. Dubbele dosis. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

tijd voor Ad. Zometeen vanaf 4 uur ons Lifestyle Magazine. Hij zit er weer klaar voor met nieuwe frisse energie. Hij gaat deze maandag weer vakkundig met jou afsluiten.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij.
1: Lucas van Leeuwen. We gaan beginnen.

0: Wat een plezier. Je hoorde Danny de Munk met daarvoor René Schuurmans en Laat de zon in je hart.
1: Sterren NL, jouw nummer 1.
0: Zomervakantie van 2026 nog steeds in volle gang. Vele mensen nog lekker op hun vakantieadres. Dat is ook te merken in de inbox van de NPO Luister-app te komen. Zoals gewoonlijk eigenlijk deze hele zomer al jaloersmakende foto's binnen. Van mensen die aan de rand van het zwembad hun DAB Plus radio aan hebben gezet. Of de app, dat kan natuurlijk ook. In combinatie met een Bluetooth speaker. Mocht je dat dan ook aan het doen zijn, stuur ook vooral jouw jaloersmakende foto even door. Hè? Want ik ben wel benieuwd waar jij lekker in de zon naar Sterren NL Radio aan het luisteren bent.

Zijn nieuwe single Luxu hoor je ook al regelmatig voorbij komen hier op Sterren NL Radio. Wederom een goed liedje uit de muzikale koker van Marco Schuitmaker. En dit was een oudje van hem. Wat zou ik daarvoor moeten doen? Met daarvoor een andere Marco, Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht. Nou, de man die ik nu voor je ga draaien, die behoeft eigenlijk geen introductie. Kan nog wel even zeggen dat hij afgelopen weekend zijn 30-jarig artiestenjubileum heeft gevierd. Met 3 optredens, 3 concerten op het Marina Park in Volendam. Ik heb de beelden voorbij zien komen, de foto's. Volgens mij was het één groot feest. Jubilaris Jan Smit, nu op je radio. Dit is Vrienden voor het Leven op Sterren.

Ja, dat blijft toch mooi, hè? Het volgen van de artiesten die we hier draaien op SterrenNL Radio. Deze man, Kido van der Graaf, die timmert al een tijdje aan de weg. Een paar jaar geleden, ik weet het nog goed, was ik bij zijn eerste grote eigen concert in de Escape in Amsterdam. Jaartje later deed hij het daar opnieuw. Vervolgens ging hij nog een tandje groter naar het AFAS Circus Theater in Scheveningen. En nu staat hij op 27 november van dit jaar voor het eerst in de AFAS Live in Amsterdam. Ciao, doei, adios, hoorde je. Met daarvoor Jan Smit en Vrienden voor het Leven. Dit is de Jan Paparazzi Show met Damian van Os.

enige. Je hoorde Antoon. Hij staat nog steeds hoog genoteerd in onze eigen hitlijst, de SterrenNL Top 25. En mocht je net zijn ingeschakeld en denken, waar is Jan Paparazzi? Nou, die is even met vakantie, maar hij heeft één uitzondering gemaakt. En dat is aankomende vrijdag tussen 2 en 4. Dan is hij namelijk wel even te horen met de SterrenNL Top 25. Komt hij speciaal daarvoor nog even terug van zijn vakantieadres om de 25 grootste hits van dit moment op Nederlandstalig muziekgebied op een rijtje te zetten. Antoon komt erin sowieso voorbij. Op welke plek, dat ga ik natuurlijk nog even niet verklappen. We zijn alle rangen en standen langzaam weer aan het opmaken. En morgen rond de klok van 3 uur hoor je bij Corné Klein dan ook gewoon weer de dagkoers van de SterrenNL Top 25 in de 3 na 3. Er komen veel leuke berichten binnen via de NPO Luisterapp. Dat heb ik net ook aan je gevraagd, hè. Mocht je op je vakantieadres zitten, de radio aan hebben staan en één bepaald liedje willen horen, meld je dan vooral even. Pak hem erbij, de NPO Luisterapp. Stuur een berichtje deze kant op. En dan ga ik mijn best doen om voor 7 uur vanavond nog een aantal van die verzoekjes weg te draaien. Eén daarvan, die is van Dennis. Die is met zijn vrienden op Terschelling. En ze willen heel graag deze van Jannes horen. Ik wil

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pindela Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo is de vertraging ook een kwartier.
1: Lucas van Leeuwen.

0: Met deze van Pascal Rediker, je hoorde Naar de Kroeg. Daarvoor de hernieuwde samenwerking van Donnie en Robert van Hemert. Want na Moët dat nou is er nu Fisherman's Friend.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, ik zou bijna willen zeggen, sterk spul, hè? Leuk liedje. En weer een hele andere sound uit de koker van Donnie en Robert van Hemert. En dat was ook hun doel, iets nieuws creëren. Zo hebben ze in interviews laten weten. Want het moest wel echt compleet iets anders worden dan die grote joekel van een hit die ze al hebben gescoord met Moët dat nou. En dat is volgens mij...

7 uur. Rij ik met je mee naar huis? Ga ik met je mee kokkerellen? Of ben ik je vriend op je vakantieadres? Zo mag ik het toch eigenlijk wel een beetje zeggen. Zometeen komt Ray Benjamin eraan met hypnose.

Misschien heb je ze de afgelopen vrijdagavonden voorbij zien komen op je televisie. De beelden die we hebben gemaakt van het Sterrenmuziekfeest op het plein in Moergestel in Noord-Brabant. De komende weken kun je eveneens gaan genieten van beelden die we hebben gemaakt, maar dit keer vanuit Zwolle. De man die je zojuist hoorde,

achtereenvolgers hoorde je Gerard Joling en lekker Corrie Konings van Sven Versteeg en Corrie Konings. En je hoorde Samantha Steenwijk en je weet niet wat je mist. De Jan Paparazzi Show, waar ik zometeen Rutger van Barneveld voor je heb. Na Amar.

Goede zomernachten, je hoorde Rutger van Barneveld. En daarmee is het tijd geworden voor het Benny Nijman-moment van vandaag. Want iedere dag rond de klok van 17:15 hoor je een liedje uit het rijke oeuvre van Benny Nijman voorbij komen. En het leek mij leuk om deze week eens op vakantie te gaan met Benny Nijman. Liedjes over vakantielanden ga je de hele week horen rond 17:15. En dit is de eerste, het spaghetti-lied.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, Corn Flakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

0: lucht.
1: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat de mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten oponthoud.
1: Lucas van Leeuwen.

Waarschijnlijk heb je de bijnamen allemaal al een keertje voorbij horen komen in de Jan Paparazzi Show. Want dit was onze vierkante vriend uit Tiel, Frans Duits. En de allerlaatste is van mij. En daarvoor de kogelronde kan je

Dennis Jorden, geef mij maar de schuld. Die werd aangevraagd door Ellen via de NPO Luister-app. En Ellen heeft er ook een fotootje bij gestuurd. Van een pannetje waarin een aantal gehaktballetjes lekker aan het sudderen zijn.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

verhaal begon voor dit inmiddels allergrootste duo van Nederland. Suzanne Freek, hoorde Als het avond is op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, NPO Ster in NL. Daarvoor Frank van Etten en Lange Frans, Je gaat maar één keer dood. En het is een beetje duette maandag, want ook Thomas Akda en Paul de Munnik kwamen voorbij met Het regent zonnestralen. Tijd om de cabrio te pakken en naar Frankrijk te rijden met Route du Soleil.

0: 6 september gaat hij om 4 uur 's middags een groot concert geven op het strand van Scheveningen. Live on the beach met Tino Martin. Je hoort hem nu op Sterren NL met of zonder jou. Daarvoor Bram Bongers en het perfecte recept. En ik zei het al, we pakten de cabrio. We reden naar Zuid-Frankrijk via de Route du Soleil van Wolter Kroes. Ik heb de nieuwe van Monique Smit voor je klaarstaan. Niet naar huis, komt eraan na betekenis. Jeroen van der Boom.
1: Ik word weer

Nog 20 minuten, dan mag ik wel met piepende bandjes naar huis. En tot die tijd wil ik toch nog een aantal verzoekjes proberen weg te draaien die zijn ingestuurd via de NPO Luisterapp. Dankjewel voor de vele berichten die zijn ingestuurd. Het wordt ook echt lastig om uit te zoeken, maar ik heb er een aantal bijgepakt. Thomas Berger bijvoorbeeld, als je de keuze had, aangevraagd door Marloes, komt er over een paar minuten aan. Wesley Pons heb ik voor je klaarstaan met Wachten op jou. Die is aangevraagd door Jury. En deze nieuwe single van Wesley Bronckhorst kwam ook voorbij. Die is dan weer aangevraagd door Melissa. Dit is

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
3: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Choco. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira, die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
2: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
4: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
2: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
3: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
2: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Maar zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
2: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Hij werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. De reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey, ik betaal dit keer je bonnetje wel even, hè?
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was.